0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom. Boom.
1: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
3: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
5: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
3: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige spijkerbroeken.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige korte broeken.
6: Eén voor jou.
7: Voordelige t-shirts.
6: Eén voor mij.
7: Voordelige overhemden.

nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Het nieuws.
1: Ja, goedemorgen Groningen. Wij moeten ook nog even opstaan, hoor, hier in de Oogochtendshow. Maar we zijn er dan. Mijn naam is Rick en Jan heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
2: Ja, goedemorgen allereerst. Stadspartij blij met besluit over behoud luchtalarm. Kabouterhuisjes de hoogte blijven behouden. En de Krakers, voormalige jeugdsynagoge, start een petitie om rechtszaak en ontruiming te vermijden.
1: Dus twee dingen die blijven en voor de derde wordt gestreden om het zo te houden. Ik vind het mooi. Meer over dit nieuws gooi je rond 7:30 op Oog. Eerst ook Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Waar staat het vast op de Groninger snelwegen? Nou, volgens Groningen Bereikbaar dus niet. Je kunt gewoon lekker doorrijden en lekker op tijd op je bestemming aankomen waar je wilt zijn. Geldt ook voor de bus en voor het spoor, daar gaat ook alles lekker door. Maar plan wel even je reis in de reisapp voordat je op weg gaat. Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Tot 9 uur gaan we jou op de hoogte brengen van alles wat reilt en zeilt in de gemeente Groningen. En we gaan eerst eens even zometeen kijken op de Veemarktstraat.
2: Ja, en dan moet je wel weten wat dat betekent. Maar dat heeft alles te maken met het wereldkampioenschap voetbal. Ja, want proeflokaal aan de Amstel gaat daar wel even wat aan doen. Nou, hoe dat precies zit, je hoort zometeen hoe dat zit.
0: Oogochtendshow.

0: Sam Jeu en Dark Before the Dawn. Ik krijg altijd weer zo lastig uit mijn snuffertje. Altijd,
1: Dawn Before Dark?
0: Dark Before the Dawn, ja. In ieder geval is het 7:08. Dat krijg ik prima uit mijn strotje.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: De fracties van Stadspartij 100% van Groningen. Partij voor het Noorden.
1: Oh, begin je daar?
0: Sorry, je hebt helemaal gelijk. Ik zit in de verkeerde tekst. Mijn excuus daarvoor. Dat het WK voetbal aanstaande is, dat kan je in de Veemarktstraat niet ontgaan.
1: Ja, want sinds dit weekend is proeflokaal aan de Amstel volledig in het oranje getooid. Uitbater Kim Boonstra vertelt dat het de eerste keer is dat er zo gigantisch groot is uitgepakt. En het is nog niet eens helemaal klaar. Nou, je hoort Kim Boonstra.
3: Nou ja, we waren met veel mensen, dus in principe ging het allemaal vrij vlot. Er was in één dag allemaal gerealiseerd. Broer, zus, zwager, kinderen, neefje. Ja, en mijn broer die heeft me een beetje gepusht om de buitenkant ook te doen. Dus vandaar ook de buitenkant.
4: Een versierd proeflokaal aan de Amstel is een vertrouwde kracht. Maar de oranje buitenkant maakt dit jaar wel zijn debuut.
3: Nou ja, mijn broertje is zelf een hele fanatieke speler en die houdt ook van voetbal. En die heeft normaal gesproken zijn hele woonkamer nu ook weer ook helemaal gedaan. En die heeft gezegd van kom, we gaan de Amstel ook helemaal oranje maken. Dus met dit als gevolg.
5: Ja, want het is al mooi oranje aan de buitenkant.
3: Ja.
5: Maar het moest eigenlijk nog gekker. Maar dat was...
3: Nou, dit vind ik in principe ook wel eens wel genoeg hoor. Maar mijn broertje wou me eigenlijk helemaal tot aan de nok toe. Alleen de hoogwerker die bleef uit. Dus ja, vandaar alleen dit zo. Nou, dit vond ik meer als genoeg eigenlijk.
4: Kim hoopt dat ze de Oosterpoortwijk aansteekt met haar actie.
3: Ik hoop dat de meeste mensen nu een beetje meedoen. Dan maakt het nog leuker, denk ik.
5: Ja, heb je al veel reacties gekregen?
3: Ja, er waren mensen die stapten voor de deur. Foto's maken, duimpjes omhoog, leuk, gezellig. En ook gelijk met de vraag of ik 's nachts ook open ben. En dat trekt altijd weer andere mensen aan.
5: Ja, want we spelen om 1:00 s'nachts tegen Tunesië.
3: Ja, van donderdag op vrijdagnacht.
5: Ja, kan men hier dan ook terecht voor kijken? En
3: zeker.
5: Wat daarbij komt kijken.
3: En je mag ook in je pyjama komen, ook helemaal geen probleem. Iedereen en alles is welkom.
0: Gezellig pyjama party. Ik ben wel voor.
1: Mevrouw Kim Boonstra, roep me niet te hard, want anders heb je de hele zaak vol met mensen in pyjama. Hoewel, het zou ook best gezellig kunnen zijn. Maar de bijdrage was van Finn Mellema, die deze keer nog niet in zijn pyjama stond, voor zover ik begrepen heb. Maar ja, wie weet, gaat hij even kijken.
0: Ja, wie weet. Ik denk dat het daar wel een gezellig feestje
1: is. Ja, volgens mij gaat dat wel lukken.
0: Dan moet dat helemaal goed komen.
2: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: We hebben hem even helemaal lekker gedraaid. De officiële versie van The Reflex van Duran Duran. En Nile Rodgers, die toen alleen nog maar bekend was van de band Chic. Chic Le Freak, weet je wel?
1: Ja.
0: Die heeft dit geproduceerd.
1: Oké.
0: Ja, dus die kennen we nu heel erg ook van heel veel samenwerking met bekende artiesten. Maar dit was de eerste band waar hij als producer mee aan de gang ging. Met het nummer Reflex.
1: Heeft hij goed gedaan.
0: Heeft hij zeker goed gedaan. 17 over 6. Het is lekker zonnig buiten. Er staat wel een beetje een windje, maar dat is op zich prima tegen neem te fietsen, mocht je dat willen. En vandaag is er in de ochtend eerst af en toe zon en wordt het overwegend droog. Maar in de loop van de ochtend of middag gaan er toch wel enkele buien vallen met kans op een klap onweer. Het wordt 18 graden en er staat een vlagerige wind uit zuid tot westen. Zuidwesten tot westen, windkracht 2 tot 5. Vannacht klaart het op, koelt het af naar een graad of 10. Morgen eerst af en toe zon en neemt in de middag de bewolking toe. In de namiddag of avond gevolgd door regen. Het wordt 18 graden bij een matige wind uit zuid tot zuidwesten, windkracht 4. Ja, in het wisselvallig weer blijft aanhouden. Maar het schijnt tegen het weekend toch eindelijk eens een keer wat beter weer dan weer. Weer wat beter weer te worden.
1: Ja, je maakt het jezelf wat moeilijker.
0: Goed, hè?
1: Gewoon weer mooi weer.
0: Ja, gewoon weer mooi weer, Bjorn. Ja.
1: Maar dat is wel prettig om te weten.
0: Ja, zo is dat.
1: Wat niet prettig is, is dat je een bekeuring krijgt. Nou, stoepfietsers op de Korreweg zegt genoeg in de kop van Hoog Nieuws, onze eigen pagina. Politieagenten hebben namelijk gistermiddag ruim 70 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die op de Korreweg over het trottoir. Het is besmettelijk, Rick.
0: Ik vrees het ook.
1: Ja, die over het trottoir fietsen.
0: Fietspad.
1: Ja, nee. Het was het trottoir, anders krijg je een boete. Dat meldt de politie via sociale media. En er vinden daar werkzaamheden plaats, schrijft de politie. En er werd meerdere keren gevraagd over het fietsen op het trottoir door de bewoners, kan me wel voorstellen.
2: Ja. Dus ik ben blij dat ze er een keer wat aan doen.
0: Nou, dat vind ik ook. Je hebt ook bij het overwinningsplein heb je zo'n brug.
1: Ja.
0: En dan gaan willen mensen naar het fietspad aan de andere kant.
1: Ja.
0: En dan gaan ze altijd over de stoep, ja. Over het trottoir. En dan denk ik van, joh, die weg is daar best wel breed. Je kunt daar prima overheen fietsen. Het scheelt echt nog geen meter wat je afsnijdt.
1: Dat bedoel ik.
0: Ga dan gewoon lekker over het fietspad. Ja. Maar nee, dan snijden ze dat allemaal af. En als je daar loopt, dan word je gewoon van een sokken gefietst.
1: Dus ja, nee, vandaar dat ik wel blij ben dat de politie daar eens even een klein prik uitdeelt.
0: Zo is het.
1: En andere kant kunnen ze dat niet doen in Helpman, want de blauwe zone in Helpman blijft voorlopig, dat meldt onze Oognieuws app. Fysiotherapiepraktijk, ook zo'n lekker woord, PCRR Hilberdink, dat is een bekend adres daar. Je ziet in de helper Molenstraat, die behoudt voorlopig de allerlaatste, ik wist niet dat het de allerlaatste was, maar blauwe parkeerzone van de gemeente Groningen. Het college wilde de zone definitief opdoeken, maar heeft dat besluit na een bezwaarprocedure ingetrokken. Dat betekent nog niet dat bij de praktijk de vlag definitief uit kan. Dus
0: nee,
1: is niet helemaal zeker.
0: Het is nu voorlopig dan wel weer toegestaan. Maar ze zijn toch van plan om het in de toekomst op te heffen. Dus
1: ja.
0: Het blijft een beetje als een zwaard van Damocles erboven hangen.
1: Het is niet handig, want ik weet wat voor mensen daarheen gaan. Nou, die zijn niet zo mobiel. Dus
0: nee.
1: Dan wil je toch graag even je auto vlakbij kunnen zetten.
0: En als je echt heel regelmatig daarheen moet, dan zijn die parkeerkosten best hoog.
1: Daarom. Nou ja, hopen dat het goed komt.
0: Ja,
1: podium in Stadspark staat anders. Nou, dat is helemaal niet zo belangrijk, denk je dan. Maar toch, RTV Noord meldt het, want komend weekend begint namelijk Summer Stage in het Groninger Stadspark weer. En Snow Patrol, Kraantje Papi en Mumford & Sons staan dit jaar op het podium. Maar de opzet is wel wat anders dan vorig jaar, omdat ze iets meer capaciteit nodig hadden ten opzichte van vorig jaar. En worden namelijk veel meer mensen verwacht.
0: Ja, zeker deze eerste, want die is met Kraantje Papi, onze eigen echte
1: Kraantje
0: Alex van der Zouwen. Ja, die staat daar. En dat wordt wel vol, hoor. Dat kan wel van de baan.
1: Ze zijn met name in het artikel heel erg gecharmeerd van Mumford & Sons, hoor.
0: Ja, hè?
1: Maar goed, Snow Patrol vind ik ook leuk. Dus ik heb geen kaartjes gekocht. Ik vind het allemaal ietsje te duur.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel zin.
0: Zo is dat. En er zijn een boel mensen die dat dan er een boel plezier aan zullen hebben. Dus daar wensen we ze dan ook een mooie tijd bij. Het is 20 over 7. Je luistert naar Hoog Radio. Te ontvangen zometeen als je in de auto stapt op 106.6 FM of DAB+. Nu op Hoog, Kylie Minogue. I can't get you out of my head.
1: Hebba.

0: Nou ja, nu krijg je dit nummer ook niet meer uit je kop. Dus dat is weer gewoon heel erg leuk. Ja. Het is 6 minuten voor 7:30. Het is 10 juni 2026. En er is weer van alles te beleven in Stad Nommelaans.
1: Ja, dat klopt. En als je dan wil beginnen, kun je bijvoorbeeld 7:15 beginnen in de Stad Schouwburg met Daniel Lohuus. Ja, altijd goede muziek, vind ik. Hij werd natuurlijk bekend als zanger van de Drentse band Skik en het nummer Op Fietsen. Of hij vanavond ook op fietsen naar Groningen is gegaan, ja, dat is te betwijfelen. Slap. Maar goed, maar bij Daniel Lohuus gaan de waan van de dag en de realiteit van de nacht wel altijd hand in hand met ernst en humor. Verwacht nieuwe songs, lievelingsnummers uit de succesvolle...
0: Allennig.
1: Allennig. Oh ja, dan moet je even kijken wat is de Allennig-serie en van de prachtige platen daarvoor en daarna. Nou ja, inderdaad, volgens mij ga je een mooie avond tegemoet. Stad Schouwburg, 7:15, Daniel Lohuus.
0: Om 8:00 in Vera, Orkest Mendoza. De band Orchestra Mendoza uit Tucson, Arizona, staat bekend om hun mix van traditionele Latijns-Amerikaanse ritmes, zoals de cumbia en de mambo, met indie rock, psychedelische pop en big band blazers. Het resulteert in een unieke, dansbare en grensloze sound vanavond in Vera om 8:00.
1: Ja, big band blazers, mooie benaming.
0: Ja, toch?
1: Ja. Rutmer with Carculias. Organ Trio, ik denk dat ik het zo goed uitspreek.
0: Ja hoor.
1: Café de Zolder, en dat zit aan de Papengang. Daar kun je vanavond om 10:00 terecht voor deze muziek. Jazz, groove en soul zijn de ingrediënten van de muzikale optreden van vanavond. Het ensemble ontstond in het Prins Klaus Conservatorium. Zou je niet zeggen met zo'n naam. Dus het trio weet wel hoe ze het beste uit hun instrument moeten halen. Ja, een mooie naam. Rutmer with Carculias Organ Trio. Ja, dat is vanavond te horen in de Zolder. Dat is Café de Zolder aan de Papengang om 10:00. Dat waren even een paar tips die we eruit gelicht hebben. Wil je nou nog veel meer horen, dan moet je of lezen. Dan moet je naar groningen.uitloper.nu, staan ze allemaal. Of je kijkt op de kabelkrant van Oog na 9:00, dan komen ze ook allemaal voorbij. Heb je nou zelf iets georganiseerd? Geef het ons door, dan vermelden we die. Stuur die tips naar ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, ochtendshow@oogradio.nl. Dan Daniel Lohuus, 7:15 dus. Hij heeft net een nieuw album uitgebracht. Dat heet Jorger. En ja, dan gaan we daar maar eens even naar luisteren. Even kijken, welk nummer zal ik eens even pakken?
1: Nou,
0: want
1: pak
0: ik heb gewoon het album... Ja, ik wist wie ik was. Nou, als je dat weet, dan is je kloor. Daniel Lohuus, ik wist wie ik was.

0: Jenny Janine met Wonder. En het volgende uur, even voor 8:30, hoor je weer een stadsplaat. En dat is een fonkelnieuwe stadsplaat. Dus lekker blijven luisteren naar Roog, zou ik zeggen. Nu is het tijd voor het nieuws met Jan.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:02. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Stadspartij 100% voor Groningen is blij dat het kabinet het luchtalarm toch wil behouden. Eerst was het plan de sirenes in 2028 af te schaffen, omdat het netwerk oud is en onderhoud veel kost. Maar nu gaat het ministerie van Defensie meebetalen, waardoor het systeem kan blijven bestaan en wordt gemoderniseerd. Volgens raadslid Janet Menger is dat belangrijk, zeker nu de wereldpolitieke situatie onzeker is. Ze vindt dat afschaffen van de sirenes juist nu een slecht idee zou zijn. Ook wijst ze erop dat niet iedereen een smartphone gebruikt of digitaal vaardig is, waardoor NL Alert alleen niet genoeg is. Het luchtalarm is er al sinds de vorige eeuw en werd vroeger gebruikt om mensen te waarschuwen voor luchtaanvallen. Nederland heeft ruim 4200 sirenes die worden ingezet bij grote noodsituaties. De bekende kabouterhuisjes in de Groningse wijk De Hoogte lijken toch behouden te blijven. Woningcorporatie De Huismeesters wil afzien van slopen, kiest nu voor een grote renovatie, waardoor de woningen naar verwachting nog zo'n 40 jaar mee kunnen. Bewoners die jarenlang actie voerden tegen de sloopplannen zijn blij met het besluit. De huisjes, gebouwd rond 1957 als TBC-woningen, hebben een bijzondere cultuurhistorische waarde.

0: Wel blijven er beperkingen. Zolders worden geen volwaardige slaapkamers en geluidsoverlast tussen woningen verdwijnt niet helemaal. De renovatie gaat samen met verbeteringen in de buurt, zoals ontwikkelingen van het Spoor Groenpark en een groenplan voor de openbare ruimte. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Als alles wordt goedgekeurd, start de renovatie waarschijnlijk in 2027. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkinger Dwarsstraat zijn een petitie gestart om hun plek te behouden. Ze hopen daarmee te voorkomen dat de gemeente via de rechter ontruiming afdwingt. De deadline om te vertrekken is inmiddels verstreken, maar de bewoners zitten er nog steeds. Volgens de initiatiefnemers van de jeugdschool is het pand uitgegroeid tot een culturele en sociale ontmoetingsplek voor onder meer queer mensen, vrouwen, mensen van kleur en andere minderheden. Het gebouw werd in 2023 gekraakt om sloop voor woningbouw te voorkomen. Dat bouwplan ging uiteindelijk niet door. De gemeente wil het pand nu tijdelijk gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers vinden dat niet nodig en zeggen dat het gebouw al een waardevolle functie heeft. Een voorstel voor afspraken over gezamenlijk gebruik zou volgens hen te snel zijn afgewezen. Dan nog het weer. Vandaag is er in de ochtend eerst af en toe zon en het is overwegend droog. In de loop van de ochtend of vanmiddag gaan er enkele buien vallen met kans op een slag onweer. Het wordt 18 graden, er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen en de windkracht varieert van 2 tot 5.
1: Dankjewel, Jan. Hoogrijden en verkeersupdates mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen. En ook in de bussen op het spoor gaat alles lekker door. Dus dat gaan wij dan ook maar met ons programma. Ja, het is prachtig weer, maar dat is niet voor iedereen goed nieuws, hè?
0: Dat kan voor sommige mensen best wel eens een beetje minder zijn. Want hachoe gaat het dan heel gauw.
1: Jeukende ogen.
0: Hooikoorts. Voor allerlei klachtjes, gevoeletjes. Niet prettig in ieder geval. Nou, hoe dat zit en wat daar allemaal tegen te doen is en wat ook de gemeente daaraan meewerkt. Luisteren, dan hoor je het zo.
1: Zo is dat. Maar eerst gaan we even luisteren naar Ilse de Lange en Tinted. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: Sorry, maar het hooikotseizoen dat is volop bezig. Ik kan erover meepraten. Je kunt natuurlijk een pilletje nemen om je daar tegen te wapenen. Maar wat kun je nog meer doen, Jan?
2: Ik weet het niet, maar er begint hier iemand ook spontaan te
1: kijken. Oh, ja.
2: Kijk, even zo doen. Dat is een paneel. Ja, gaat goed. Wat je er tegen kunt doen, longarts Yvonne Raats vertelt hoe je van je klachten afkomt. En de gemeente laat ons zien wat er wordt gedaan om pollen als bron van het probleem te verminderen. De tips van Raats zijn simpel. Ga naar de huisarts of drogist. Want volgens de longarts en ademcoach zijn er genoeg middelen die goed kunnen helpen. Je hoort Yvonne Raats.
3: Nou, hooikoorts is een reactie van het lichaam die overdreven is op iets wat eigenlijk natuurlijk voorkomt. En wat er dan gebeurt is dat er allerlei allergiestofjes vrijkomen. Waardoor je kan gaan jeuken of je kan een gezwollen gelaat krijgen. Met name is het jeukende oren, jeukende neus, niezen. En tranende, brandende ogen. En je kan er ook soms wel benauwd van worden. Het is eigenlijk best wel een onderschat probleem nog steeds. Heel veel mensen hebben er last van. Heel veel mensen komen er ook niet mee naar de dokter. Maar er zijn ook wel mensen die best wel heel vaak bijvoorbeeld echt flink ziek zijn van de hooikoorts. Soms niet eens doorhebben dat het de hooikoorts is. En het vervelend is dat het best wel makkelijk te behandelen is, of goed te behandelen is op het moment dat mensen wel naar de dokter gaan daarmee. Dus er is eigenlijk heel veel onopgelost leed door hooikoorts, wat heel zonde is.
0: Je hoorde Yvonne Raats. Ja, hoewel de huismiddelen en middelen tegen de pollen symptomen bestrijden, neemt dat de bron van de allergische reactie nog niet weg. Daarom houdt de gemeente bij het planten van bomen en planten rekening met hooikoorts en pollen. Opvallend, omdat veel andere Nederlandse gemeentes dat niet doen. Je hoort beleidsmedewerker Wieteke de Boer.
4: Wij hebben een bomenplan gemaakt. Dat is in januari vastgesteld door de gemeenteraad. En hier hebben we opgenomen dat met name op de drukke plekken waar veel mensen komen, dat we daar minder allergene soorten aan planten.
5: De gemeente houdt nu rekening met de hoeveelheid bomen die op één plek staan. Zo wordt er een afweging gemaakt tussen de biodiversiteit en gezondheidsaspecten. Maar zo makkelijk is dat nog niet.
6: Het is echt maatwerk per locatie welke boom het beste daar past. En bijvoorbeeld op drukke plekken waar veel mensen samenkomen, rondom scholen of zorgcentra of drukke bezochte parken, zeggen van nou, we gaan niet heel veel van dezelfde bomen planten. Sowieso heel divers planten, maar bomen die sterk allergeen zijn, zo noemen ze dat, die laten we dan achterwege op die plekken. Over de berk, of de els of de hazelaar, dat zijn eigenlijk de sterke en zeer sterke allergene bomen.
0: Je hoorde Wieteke de Boer. Een mooi plan? Wat vindt Yvonne Raats van het feit dat de gemeente hiernaar gaat kijken? Je hoort nogmaals Yvonne Raats.
3: Het is altijd goed om ernaar te kijken wat je als gemeente kan doen om dit te verbeteren. En ik zou dan persoonlijk vooral kijken naar dus die luchtkwaliteit. Dus hoe zit het eigenlijk met de smog in de stad Groningen? En kunnen we daar nog iets aan doen om te zorgen dat die pollen in elk geval minder blijven hangen en gewoon lekker verder waaien naar plekken waar mensen er misschien minder last van hebben?
5: En zou je dan nog tips hebben voor alle niezende mensen die nu thuis zitten met hooikoorts?
3: Sowieso, als je heel veel last hebt van hooikoorts, neem altijd contact op met je dokter. Er zijn bij de drogist zijn een heleboel mooie middelen te krijgen. En dus daar kan je al een hele hoop mee bereiken. Maar ook regelmatig werken die niet afdoende. En wacht dan niet jaren, wat toch regelmatig gebeurt. Maar neem contact op met je huisarts of er iets beters te krijgen is voor je.
0: Je hoorde Yvonne Raats in een bijdrage van Jeroen Rumpf.
1: Ja, en het punt is ook dat er zijn heel veel verschillende dingen waar je dan last van kunt hebben. Ja. Hè? Heel veel soorten gras, heel veel soorten boom. En dat verschilt ook heel erg. Dus dan wordt het ook wel een puzzel om te kijken van wat dan het beste is. Ja, ze pakken dan de bomen die het meest veroorzaakt.
0: Ja,
1: en die halen ze dan weg.
0: Je kunt het toch ook als persoon laten testen waar je het meest
1: Nee? Dat was vroeger zo. Dan kreeg je al van die sneetjes in je arm en dan werd er dan stofjes
0: even
1: in gedaan.
0: Even een krasje en dan...
1: Ja, nee, dat wordt niet meer gedaan tegenwoordig. Dat was te duur bevonden.
0: Och. Goed.
1: Ja, het moest bezuinigd worden natuurlijk, dat snap je.
0: En de verzekeraars maken nog steeds miljoenen winst.
1: Okay. Nou ja, daarom ga ik gewoon lekker naar de winkel die zegt dat ze altijd overal een goedkoopste zijn, wat niet altijd zo is. Maar die pilletjes wel.
0: Ja.
1: Die supermarkten, die zijn fantastisch. Daar ga ik heel goed op, maar niet iedereen heeft dat.
0: Nee, dat wil ik zeggen, want dat kun je dan ook niet meer uitzoeken. Dat vind ik dan heel vervelend voor de mensen die daarmee te maken hebben eigenlijk.
1: Precies.
0: Maar goed.
1: Dus ga naar je huisarts, win goed advies in en dan kom je het beste beslagen ter ijs.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oog Ochtendshow.

0: Pasty weer op Hoog Radio, Lana Branigan en Self Control. Het zet de klok op 12 minuten voor 8.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Ja, ik hou mezelf maar even onder controle. Ik zou bijna wat zeggen, maar goed. Maakt niet uit, ik kan dan wat anders vertellen. Namelijk wat op onze eigen website van Oognieuws staat. Namelijk de winnaar bij de Groningse libellentelling is bekend.
3: Joho.
2: Ja, bij de jaarlijkse libellentelling is de azuurwaterjuffer dit jaar het vaakst gezien in Groningen. Deze soort werd namelijk 152 keer gemeld. En op plek 2 staat het lantaarntje met 38 waarnemingen. Gevolgd door een groep niet nader herkende libellen en waterjuffers met 28 meldingen. Ja, de uitslag verschilt duidelijk van vorig jaar. Ook landelijk was de azuurwaterjuffer de winnaar. Gevolgd door het lantaarntje en de vuurjuffer. Ondanks het wisselvallige weer noemt de Vlinderstichting de telling een succes. In totaal deden 570 mensen mee die een kwartier lang libellen in hun tuin telden. Achter de telling zit een serieuze boodschap, want het gaat al jaren minder goed met de insecten in Nederland. En sinds 2008 is het aantal gemiddeld met bijna 30% afgenomen. Oorzaken onder andere het verlies van leefgebied, klimaatverandering en vervuiling van water. Ja, en daardoor staan steeds meer soorten onder druk. En ja, ik woon niet in een omgeving dat ik verwacht dat er bij mij libellen te zien zijn. Maar ik weet een paar plekken in de omgeving van Zuid-Laren, bij van die zandgaten. Daar zitten er veel en dat is toch fantastisch om te zien, hoor.
0: Zeker, ik vind het hele majestueuze dieren. Bijna exotisch, hè, en dat dat dan in Nederland voorkomt. Ik vind dat heel mooi, ja. De Oosterpoort moet lijken op dit Amerikaanse theater. Dat meldt toch wel van het Noorderstad-editie. De Oosterpoort in Groningen krijgt waarschijnlijk een vernieuwde popzaal. Die lijkt op het beroemde Moody Theater in Austin in Texas. Na het schrappen van plannen voor een nieuwe grote popzaal achter het hoofdstation bleek dat uitbreiding van de bestaande zaal toch mogelijk is. De vernieuwde zaal moet plaats bieden aan ongeveer 3200 bezoekers. Net als in Austin komt het publiek dicht bij het podium te staan met twee nieuwe balkons voor extra capaciteit. Door de huidige tribune en delen van het plafond te verwijderen ontstaat er dan meer ruimte. Voor klassieke concerten wordt een aparte zaal gebouwd. De keuze voor renovatie is vooral financieel. Nieuwbouw achter het station bleek namelijk behoorlijk prijzig. Daarnaast wordt tegenwoordig meer waarde gehecht aan het behoud van bestaande gebouwen. Ook uit milieuvriendelijke overwegingen. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en concreet gemaakt. En vanavond debatteert de gemeenteraad over de koerswijziging van het stadhuis. Want ja, eerst werd mordicus gezegd, we gaan niet renoveren. Dat kan niet, dat is niet te doen. Dan haal je er niet uit wat erin zit. En ineens, ploep, kon het wel. Ja. Dus daar wordt vanavond alweer
2: iemand een beetje aangedrongen hebben dat ze toch zijn gaan luisteren.
0: Ja, ik denk iemand met een portemonnee in zijn hand. Ja, die de portemonnee beheert. Ja,
2: ja, en of hij was juist leeg of hij kreeg van iemand een leuke gift. Anzie maar. Nou ja, hoe dan ook. Ik ben er niet rouwig om.
0: Ik denk het ook. Ik denk dat dat de beste keuze is. Ja. Maar ja, dat is mijn mening natuurlijk.
2: Ja, oké. Ook die van mij.
0: Als je gewoon lekker objectief nieuws wil kijken, dan kijk je op oogtv.nl. Of je pakt een oognieuws app erbij. En dan kan je gewoon op de hoogte gehouden worden van al het nieuws uit Groningen. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Yep.

0: Max en Andy Grammatica. Oftewel Max en Andy Grammar. Je hoort het op Hoog Radio met The Thing I Love. Het is vandaag 10 juni 2026 en het is buitenspeeldag.
1: Ja, en met de buitenspeeldag willen Jantje Beton, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, Scouting Nederland en Nickelodeon kinderen stimuleren om lekker buiten te spelen. Buitenspelen is namelijk meer dan alleen leuk buitenspelen. Het is heel goed voor kinderen. Juist in een tijd waarin 80% van de kinderen onvoldoende beweegt, houdt buitenspelen hen spelenderwijs in beweging.
0: Onderzoek toont aan dat kinderen die meer buitenspelen, meer bewegen, ja, lijkt me logisch, en Antoon daardoor ook minder overwicht hebben. Ook bevordert buitenspelen de mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. De initiatiefnemers van Buitenspeeldag roepen gemeenten, ouders, buurtbewoners, scholen, belangenorganisaties en het verenigingsleven op om er samen voor te zorgen dat de Buitenspeeldag dit jaar weer een succes wordt, waarbij kinderen buiten volop buitenspelen en avonturen beleven. Dus ik zou zeggen, pak je rechtervoet, til hem op. Plaats hem voor het achterwerk van een kind en hops, naar buiten ermee.
1: Ja, ook dat. Ja. En ik vind het wel leuk, want obesitas bij kinderen is ook toch echt wel een probleem. Dus laat ze vooral een beetje minder op een stoel blijven plakken en laat ze vooral eens eventjes gewoon lekker in beweging komen. En bovendien, we hadden een paar weken terug ook dat er hier zo'n speciale speeltuin met echt, zoals vroeger, oude onderdelen, oude banden. Je kon even helemaal buiten je gang gaan. En wel met toezicht, maar helemaal waar je zin in had.
0: Nou, hartstikke leuk toch?
1: Ja, gewoon doen.
0: Juist. Dan wat je ook gewoon moet doen is dat je kunt kijken of je mee wilt doen met ons programma. Wij zijn op zoek naar nieuwe medewerkers. Ja. En dat is gewoon heel erg leuk om de Oogochtendshow voor jou te maken. Dat doen wij oprecht met veel plezier. Wij doen het vrijwillig. Wij staan vrijwillig 's ochtends op om jou het laatste nieuws te brengen uit de gemeente Groningen. En we zijn dus op zoek naar meer van dat soort enthousiaste mensen. Kijk op oogochtendshow.nl voor de mogelijkheden die we daarvoor zijn. Niet alle functies is het voor nodig dat je om 6:30 hier in de studio staat. Dus ook als je een avondmens bent, kijk daar gerust even. En dan om even jou te laten voelen hoe het is om zo'n ochtendshow te maken, hebben we weer een happy anthem gemaakt. En wordt even beschreven hoe het is om dat te doen. Moet je maar eens even luisteren.

0: begint de dag met een lach.
1: Laat ook jouw dag dus met een extra grote lach beginnen door mee te werken met ons programma. Kijk op oogochtendshow.nl voor alle mogelijkheden.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
4: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
5: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van de Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
6: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
8: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
6: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
9: Palen en planken voor een schutting? De Vierkeien.nl.
10: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom! Pom, pom, pom.
1: Pom, pom, pom, mensen. We broezen zo 2 uur in van de Hoogochtendshow. En daar beschikken Jan even jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
11: Ja, daar broezen we nu even doorheen. Het Stadspartij blij met besluit over behoud luchtalarm. Kabouterhuisjes de hoogte blijven behouden. En Krakens voormalige jeugdsynagoge start de petitie om rechtszaak en ontruiming te vermijden.
1: Meer over dit nieuws hoor je rond 8:30 hier op Oog. Nu is het hoogrijden verkeersupdate mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens even een kijkje nemen op de Groningen snelwegen en we zien dat daar geen files te betreuren zijn. Dus dat is goed nieuws, want je kunt lekker op je bestemming aankomen op het tijdstip dat je dat ook van plan was te doen. Ook in de bussen en op het spoor gaat alles lekker door, dus dat doen wij ook maar met ons programma. Ja, en we hadden het er net al over het WK voetbal wat eraan zit te komen. Mm-hmm. En er is weer een bijzondere locatie die er extra aandacht aan besteedt in de stad.
11: Ja, en misschien trekt dat wel heel veel publiek, want dan kun je de dingen combineren. Want meneer, hoe heet hij nou, De Haan, die zei broezen naar de Martini Plaza. Maar op de zaterdag moet je dat met de Wesp doen, want dat is die nieuwe trein die hier ook in het noorden komt.
1: Oh, ja.
11: En die kon je ook bekijken. Dus dan ga je eerst even naar station in Groningen. Dan loop je even naar deze locatie, de Dot, want daar staat een hele grote voetbal.
1: Zo is dat.
11: En dan ga je daarna even bijkomen op de 1 en 2 dag.
1: Ja.
11: Nou, wat dacht je daarvan? Maar waarom die Dot daar nu zo staat, dat hoor je zo.
5: De Oogochtendshow.

0: Michael Disco Machine en In the Dark hoor je op Oog Radio. Het zet de klok op de Bob-tijd, oftewel 8 minuten over 8.
1: Het nieuws uit Groningen.
2: Wat doe jij erom voor mij?
0: Ja, zeker, zeker.
3: Ik voor de tweede keer.
0: Leuk. Ja, vind ik zo leuk altijd. Ja. Wat ik ook zo leuk vind, is dat de koepel van DOT, dat is die voormalige 3D-bioscoop aan de Vrijdemalaan, die wordt sinds maandagochtend geleidelijk omgetoverd tot de grootste voetbal van Europa.
2: Ja, want daarom vond ik het ook zo leuk. Met een hoogwerker wordt namelijk de koepelvormige gebouw met een doorsnee van 26 meter beplakt met grote zwarte stickers die het pand het patroon van een voetbal geven. De bal is s'nachts ook nog verlicht met oranje lampen. Ja, het wordt weer heel leuk. Naast de enorme voetbal als publiekstrekker zorgt DOT ervoor dat voetballiefhebbers binnen en in de bioscoopkoepel naar verschillende WK-wedstrijden kunnen kijken. In ieder geval naar de wedstrijden van Oranje natuurlijk. En bij mooi weer maakt DOT ook buiten ruimte voor gasten om wedstrijden te zien. Je hoort Teun Heeg van DOT.
4: Achter mij zijn ze nu bezig met het beplakken van de bol, zodat het een mooi voetbal wordt voor het WK. Wij vinden dat hij de grootste is van Europa, dus ja, best bijzonder.
5: En het omtoveren van DOT kost natuurlijk tijd.
4: Ze zijn gisteren begonnen. Ze zijn vandaag nog de hele dag bezig. En ik denk waarschijnlijk morgen ook nog wel. Een beetje afhankelijk van het weer. Als het droog is, dan is het mooi te beplakken. Maar als het regent, dan moet eerst alles droog. Dus 3 daagjes ongeveer.
6: Ja, want jullie hebben ook altijd 's winters de grootste kerstbal van Europa. Dat zijn dezelfde mensen die dit nu doen?
4: Nee, Bosman Reclame die heeft de stickers geregeld en de mallen. En die heeft allemaal uitgedacht hoe het op de bol komt. De mannen van Lichtpunt die helpen die jongens erbij om alles op te plakken. Die hebben ervaring met het klimmen op de bal. En die helpen daarbij.
5: DOT is bijna klaar voor het WK. Het wordt hoe dan ook een gezellig voetbalfeest met een hele hoop voetbalwedstrijden.
4: Wij gaan sowieso alle wedstrijden van het Nederlands elftal uitzenden. Daarnaast nog wat andere programmering met andere wedstrijden. Dat zullen dan voornamelijk wedstrijden zijn die op mooie tijdstippen zijn. En ook interessante wedstrijden natuurlijk. Dus we maken er een groot voetbalfeest van.
5: En ook Teun is helemaal klaar voor het WK. Maar of hij er ook vertrouwen in heeft?
4: Ik stond er best positief in. Ik moet zeggen dat de oefenwedstrijd gisteren vorige week tegen Algerije dat wat minder was. Maar ik ga ervan uit dat we in ieder geval tot de 16e finale komen.
6: Nou, aan jullie gaat het in ieder geval niet liggen.
4: Nee, wij maken er een mooi feestje van.
2: Ja, je hoorde Teun Heeg in een bijdrage van Marco Hamminga.
0: 16e finale, dat heb je toch al vrij snel te pakken? Dat is net na de...
2: Ja, dat is volgens mij de 8e finale. Of nee, de 16e. Ja, nou, in ieder geval, ja, het is al meer landen nu. Hè.
0: Dat is heel positief. Ah. Maar wat denk jij ervan? Gaan ze een beetje goed doen?
2: Ik zei al, en ik ben meestal wel redelijk fanatiek. Maar dit jaar, ik weet niet waarom, maar heb ik dat niet. Maar ik hoop gewoon dat ze altijd de finale halen. En of ze dan winnen of verliezen, ja, dat is typisch Nederlands op een of andere manier. Dan gaat het tot de finale, gaat het fantastisch. En iedereen wordt helemaal gehyped zo van, nou, we zijn eindelijk er klaar voor. En dan wordt er weer een stomme wedstrijd gespeeld in die finale. En dan staan ze weer als tweede.
0: Ja.
2: Nou ja, ik vind het altijd wel bijzonder. Laat ze eerst maar eens komen tot bijvoorbeeld de halve finale. En dan kijken we dan wel weer. Maar ik ben absoluut een leek op dit punt.
0: Oké, nou goed. Dan laten we dat maar over aan de mensen die er wel verstand van hebben. Luisteraar, als jij denkt van, hé, ik weet hoe het gaat het komende WK. Ga dan naar oogtv.nl en daar kan je je opgeven via de oogpool. En dan kan je daar kijken, kan je jouw verwachting doorgeven. En er zijn leuke dingen te winnen. Dus oog op het WK, de hele grote banner op onze website. Je kan hem absoluut niet missen. Tenzij je toch een gezichtsbeperking hebt natuurlijk. Dan kan je hem missen. Maar wordt de beste WK-voorspeller van Groningen in de pool van oog. Ja, en om even extra in de sfeer te komen, hebben we Marco Schuitmaker hier in de uitzending met Oranjebewaarder.

0: Marco Schuitmaker met de Oranjebewaarder.
1: Ja. Zo even naar buiten kijken, zie ik dat het zonnetje heerlijk schijnt. Er staat een beetje wind, maar dat is over, een windkracht 3 ongeveer. Dus dat is prima te doen. Vanmorgen is er in de ochtend af en toe zon. Men overwegend droog. Maar in de loop van de ochtend of vanmiddag gaan er toch wel enkele buien vallen. Met kans op een map onweer. Het wordt 18 graden en er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. En dat kan variëren van windkracht 2 tot 5. Komende dag klaart de boel op en koelt het af tot ongeveer een graad of 10. Morgen eerst af en toe zon en neemt in de middag de bewolking weer toe. En dan wordt het weer gemiddag. In de namiddag gevolgd door regen. 18 graden, matige wind, windkracht 4. Het weer blijft een beetje door, emmeren zo, maar van het weekend schijnt het dan eindelijk toch wat mooier worden. Dus, daar houden we ons dan maar even sterk mee.
2: Ja.
1: En dan gaan we natuurlijk door naar het korte nieuws.
2: Yes, en dan denk je na de wereldkampioenschappen voetbal hebben we even geen voetbal. Maar fout. Nieuwe seizoen begint ook natuurlijk weer van de Eredivisie. En in de Euroborg, volgens RTV Noord, begint dat voor FC Groningen het seizoen 26-27 met een thuisduel op 9 augustus tegen FC Utrecht. Nou, dat wordt dus leuk. De aftrap is op de klassieke voetbaltijd, 14:30. Dus dan mogen we weer los.
1: Ja.
2: Ja, en als je nou dit weekend, of deze week eigenlijk al, denk ik ga rustig even lekker op het terrasje zitten in Groningen. Nou, het is gratis genieten van brassbands op topniveau. Want die spelen door de stad. Staat in diverse media. Want Groningen staat deze week in het teken van de brassbands en blaasmuziek. Met de 5e editie van de Groningen Brass Experience. Ja, wil je weten wat ze spelen en waar ze spelen? Kijk dan voor die experience even op groningenbrass.com.
1: Ja, dat is echt spectaculair. Want brassband, dat is mijn moment niet helemaal zo bekend. In Friesland is het heel groot.
2: Ja.
1: Maar ook in Groningen is een heel goed brassbandorkest. Er zitten dus alleen maar koperinstrumenten in. En dat is een hele gave, mooie, volle sound. Groningen doet het ook op hoog niveau daarin mee.
2: Ja,
1: in de stad
2: zit
1: onder andere ook eentje die regelmatig prijzen wint. En dit is echt die Groningen Brass Experience is iets wat overal wel kan zijn in Europa. En nu dus in Groningen.
2: Ja, en het is voor de liefhebbers van de Hava Bra muziek, hè?
1: Ja, dat is harmonie van varen en brassband.
2: Ja.
1: Maar dit is dus alleen de
2: Bra. Dit is, dat zegt mensen
1: een
2: niet zoveel meer.
1: Een cupje C, geloof ik. Maar
2: het is, veel mensen zeggen dat helemaal niks meer. Maar,
1: het is echt mooi. Is,
2: ja, daarom. En als je daar dan toch geen zin in hebt. Nou, uitvinders, kunstenaars en ontwerpers in het Forum is ook nog mogelijk als optie. En dat staat op onze eigen pagina van Oognieuws. Want de Nieuwe Markt en het Forum staan komende zaterdag in het teken van makers, uitvinders, kunstenaars en ontwerpers. Is tijdens het Maakfestival, de naam zegt het al. Dan kunnen bezoekers niet alleen kijken naar demonstraties, maar ook zelf dingen maken, uitproberen en ook reparaties aan hun spullen doen.
1: Oké.
2: Ja, dus je kunt te kust en te keur.
1: Zo is dat. Voor meer nieuws uit de gemeente Groningen check je natuurlijk de bekende website van Oognieuws, oogtv.nl. Je kunt ook de Oognieuws-app downloaden. Blijf je ook op de hoogte van alles wat er gebeurt in onze gemeente Groningen. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Ja. Daarna gaan we nu verder met de muziek. Marcel de Groot, mag ik naar je kijken in het volle licht? Ja, ik weet niet. Het licht staat al aan op zich, hè?
2: Ja, kan je ook niet uit.
1: Ja, nee, echt niet. Met de beste wil van de wereld niet.

0: Nou Marcel, als jij mij in het volle licht wil bekijken, doe je best, jongen. Ik hou je niet tegen. Wij gaan in ieder geval verder met de vandaag, want het is vandaag 10 juni 2026. Het is 21 over 8 en vandaag is er van alles te beleven in Start en Ommelaans.
1: Ja, en ik moet er wel zeggen, als iemand dan niet meer naar je wil kijken, kan die altijd een ander liedje opzetten. Mag het licht uit.
0: Ja, die kan ook.
1: Ja. Maar goed, wij hebben gewoon het licht aan en vanavond ook in de Vera om 8 uur voor Orquesta Mendoza. De band Orquesta Mendoza uit Tucson, Arizona, staat bekend om hun mix van traditionele Latijns-Amerikaanse ritmes zoals cumbia en mambo met indie rock, psychedelische pop en big band blazers. Het resulteert in hun unieke, dansbare en grenzeloze sound. Ja, nou, als je daarvan houdt, Orquesta Mendoza, vanavond om 8 uur in de Vera.
0: Kwartiertje later kun je in de stad Schouwburg aanschuiven voor Daniel Lohuus. Hij werd bekend als zanger van de Drentse band Skik en het nummer Op Fietsen. Of hij vanavond ook op fietsen naar Grunge is gegaan, is te betwijfelen. Maar bij Daniel Lohuus gaan de waan van de dag en de realiteit van de nacht wel altijd hand in hand met ernst en humor. Verwacht nieuwe songs, lievelingsnummers uit de succesvolle Alennig-serie van en van de prachtige platen daarvoor en daarna om 7:45 in de stad Schouwburg.
1: Ja, als je dat allemaal nog te vroeg vindt, kun je om 10 uur naar Café de Zolder, dat is aan de Papengang, voor Rutmer with Kerkulias Organ Trio. Ja, jazz, groove en soul zijn de ingrediënten van het muzikale optreden van vanavond. Het ensemble ontstond in het Prins Klaus Conservatorium. Het is dus een regionaal product. En dus het trio weet wel hoe ze het beste uit hun instrumenten moeten halen. Het Rutmer with Kerkulias Organ Trio. Ja, in de Zolder, dat is aan de Papengang, om 10 uur vanavond. Als je daarvan houdt, ga er vooral heen. En dat zijn dan de 3 tips die we eruit gehaald hebben. Heb je niks gehoord? Kijk dan even op groningen.uitloper.nu of na 9 uur op de kabelkrant van OogTV, want er komen al die tips voorbij. Organiseer jezelf iets. Ja, geef het even aan ons door, dan melden we hem. Tips zijn welkom op ochtendshow@oogradio.nl.
0: Ja, en vanavond in Vera dus Orquesta Mendoza. Ja, en dat klinkt wel best wel goed. Ik bedoel, als je cumbia en mambo combineert met indie rock, psychedelische pop en big band blazers. Nou, daar wil ik wel even een poppie lopen swingen, zeg maar. Dat gaan we gewoon eens even lekker doen. En dat doen we met Paletta. Sí, señor.

0: Je hoorde Tim Knol op Hoog Radio. Met When I Am King. Hele goede muziek uit Nederland. Maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt. En dat hoor je in de enige echte...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Keep the Flame van Sometimes is een hoopvol poprocknummer dat balanceert tussen kwetsbaarheid en onverwoestbare kracht. Het is een muzikale handreiking aan iedereen die door een donkere periode gaat, om je dan even te herinneren aan de kracht in jezelf en wat dat leven allemaal voor moois te bieden heeft. Dus een hele bijzondere...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Ik ga er wel goed op. Ik hoop dat jij dat ook gaat. Je hoorde Sometimes met Keep the Flame. Het overzicht van alle 25 stadsplaatsen en een link naar de Spotify-playlist vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:58. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Stadspartij 100% voor Groningen is blij dat het kabinet het luchtalarm toch wil behouden. Eerst was het plan de sirenes in 2028 af te schaffen, omdat het netwerk oud is en het onderhoud veel kost. Maar nu gaat het ministerie van Defensie meebetalen, waardoor het systeem kan blijven bestaan en wordt gemoderniseerd. Volgens raadslid Janet Menger is dat belangrijk, zeker nu de wereldpolitieke situatie onzeker is. Ze vindt dat afschaffen van de sirenes juist nu een slecht idee zou zijn. Ook wijst ze erop dat niet iedereen een smartphone gebruikt of digitaal vaardig is, waardoor NL Alert alleen niet genoeg is. Het luchtalarm is er al sinds de vorige eeuw en werd vroeger gebruikt om mensen te waarschuwen voor luchtaanvallen. Nederland heeft ruim 4200 sirenes die worden ingezet bij grote noodsituaties. De bekende kabouterhuisjes in de Groningse wijk De Hoogte lijken toch behouden te blijven. Woningcorporatie De Huismeesters wil afzien van slopen, kiest nu voor een grote renovatie, waardoor de woningen naar verwachting nog zo'n 40 jaar mee kunnen. Bewoners die jarenlang actie voerden tegen de sloopplannen zijn blij met het besluit. De huisjes, gebouwd rond 1957 als TBC-woningen, hebben een bijzondere cultuurhistorische waarde. Wel blijven er beperkingen. Zolders worden geen volwaardige slaapkamers en geluidsoverlast tussen woningen verdwijnt niet helemaal. De renovatie gaat samen met verbeteringen in de buurt, zoals ontwikkeling van het spoorgroenpark en een groenplan voor de openbare ruimte. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Als alles wordt goedgekeurd, start de renovatie waarschijnlijk in 2027. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkinger Dwarsstraat zijn een petitie gestart om hun plek te behouden. Ze hopen daarmee te voorkomen dat de gemeente via de rechter ontruiming afdwingt. De deadline om te vertrekken is inmiddels verstreken, maar de bewoners zitten er nog steeds. Volgens de initiatiefnemers van de jeugdschool is het pand uitgegroeid tot een cultureel en sociale ontmoetingsplek voor onder meer queer mensen, vrouwen, mensen van kleur en andere minderheden. Het gebouw werd in 2023 gekraakt om sloop voor woningbouw te voorkomen. Dat bouwplan ging uiteindelijk niet door. De gemeente wil het pand nu tijdelijk gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers vinden dat niet nodig en zeggen dat het gebouw al een waardevolle functie heeft. Een voorstel voor afspraken over gezamenlijk gebruik zou volgens hen te snel zijn afgewezen. En dan nog het weer. Vandaag is

0: In de ochtend eerst af en toe zon en is het overwegend droog. In de loop van de ochtend of vanmiddag gaan er enkele buien vallen met kans op de slag onweer. Het wordt zo'n 18 graden en er staat een vlagerige wind uit zuidwesten tot westen, variërend in windkracht van 2 tot 5.
1: Dankjewel, Jan. Meer over het nieuws hoor je natuurlijk rond 9:50 wanneer we contact opnemen met weer meneer Johan Kamphuis. Nu de verkeersinformatie mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Op een snelwegen rijdt alles lekker door. In de binnenstad, vooral in Paddepoel, daar begint het erg gezellig te worden. Maar ook in Groningen-Zuid, daar is toch wel enige vertraging te betreuren. Sterkt als je daar in de wacht staat. Maar luister wel naar Oog Radio, hè, wanneer je natuurlijk in zo'n file staat of opstopping staat.
2: Ja, nee,
1: blijf je zeker doen. Van wat in Groningen gebeurt. Ja. Want wat gebeurt er bij de opvang?
2: Ja, kijk, het is positief om dat te doen, maar je hoort al soms ook wel dingen die niet zo goed gaan. Nou ja, de opvang, we weten alles van Speelsluizen, Nieuwe Boteringenstraat, daar gaat het toch niet helemaal goed. Niels Hilboezen, ik vind dat een lastige naam, maar van de Stadspartij, die vertelt daarover.
1: En dat doet hij nadat we geluisterd hebben naar Just en Jack Style en John met Turn the Lights Off. Dus we hadden het net al aan. Mag ik je even kijken in het volle licht?
2: Ja.
1: Zij doen de licht weer uit. Nou, hè, variatie moet er zijn.
2: Je weet niet waar je aan toe bent hier.
1: Ja, het is
3: dit is de Oog Ochtendshow.

0: Zo, en dat was me weer afgelopen dan. Zo 9 minuten over 8:30, wat het nu alweer is. En het is hoogste tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want de fracties van Stadspartij 100% van Groningen, de Partij voor het Noorden, de PVV en Forum voor Democratie vragen opheldering van het college over de toename van het aantal incidenten en de druk op de veiligheid rond de dakloze opvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen.
2: Ja, de partijen hebben schriftelijke vragen ingediend. Rond de dagopvang zijn de afgelopen periode opnieuw ernstige incidenten en aanhoudende signalen van overlast, geweld, intimidatie, drugshandel en onveiligheid gemeld. Omwonenden, ondernemers en passanten ervaren dat de druk op de omgeving toeneemt. Je hoort raadslid Niels Heelboezen van de Stadspartij.
3: De laatste maanden loopt het gewoon echt de spuigaat uit. We horen natuurlijk van heel veel mensen ook eromheen, maar ook, we zien het zelf ook. Ja, weet je, ook steekpartijen, onwenselijke situaties. Ook gewoon in het gebied waar gewoon veel mensen lopen. En dit is natuurlijk niet de enige incident. En tel ons bij elkaar op, dan vragen wij ons eigenlijk af van... ja, weet je, sluit het beleid nog wel aan de situatie die wij hier in de stad hebben.
4: Heelboezen vraagt zich af of de huidige aanpak nog wel in verhouding staat tot de ernst van de situatie. Daarbij wijst hij onder meer op de beschikbare capaciteit van politie en handhavers.
3: Wij zien het escaleren, we zien het niet opgelost zien, dus dat is natuurlijk ook een ding. En het is natuurlijk wel echt wel, het is niet best wat hier gebeurt. Het is natuurlijk ook een gevoel wat je krijgt, weet je, en dat is wel een dingetje. Ja, gevoel, wat is een gevoel? Ja, je mag, loop je langs en vind je het prettig? Nee, niet. En er zit ook een kinderdagverblijf naast. Ja, come on, weet je, daar moet gewoon echt wel meer aandacht voor komen. De oplossing is, je moet er wel dichterop zitten. Je hebt echt wel genoeg wetten hier. Dat is ook wetten waarvoor je ook gebiedsverboden kan geven. Je kan mensen langer vasthouden, maar er moet ook een structurele oplossing moeten komen. En daar moeten we gewoon echt gewoon goed over hebben, want ja, dit kan gewoon niet verder. Hier in Groningen voorzien we het allemaal wel. En dat is ook heel goed, weet je. Ik bedoel, het is goed om mensen goed bij je te houden. En kijken wat ermee gedaan moet worden. Maar ik denk dat het niet meer de capaciteit die het vraagt, die hebben wij niet. En die willen wij denk ik ook niet bieden voor dit. Dus het moet uitgebreid worden. Dus het is echt wel een zorgkindje dit, hoor.
4: De opvang aan de Spilsluizen zal uiteindelijk verhuizen naar de nieuwe Boteringenstraat. Heelboezen vraagt zich af of dat wel de juiste plek is.
3: Ja, misschien moet je ze dan maar gaan dwingen dat ze gewoon buiten het centrum gaan en op plekken gaan wonen, zeg maar, of zijn waar geen mensen zijn en weet ik veel wat. En gewoon als het crimineel gedrag is, pak het gewoon aan. Onze stad moet gewoon weer lekker veilig, prettig worden. Daar zijn we mee bezig, maar daar horen deze dingen ook bij.
2: Je hoorde raadslid Niels Heelboezen in een bijdrage van Sam Sietepoe.
0: Ja, nou, ik denk dat dat terechte vragen zijn. Ik bedoel, je gaat dat dan nog meer in de woonomgeving neerzetten? Een nieuwe locatie?
2: Ja, de vragen zijn terecht. En ja, toch schijnt het... Dat is bewezen dat als je ze sneller ook probeert een eigen plek te geven, dat het beter oplosbaar is. In Rotterdam heeft de gemeenteraad in het ver verleden met de eerste overlasttekenen in de tijd ook al naar gekeken.
0: Okay.
2: Is dat bewezen? Maar ja, het is zo moeilijk. Je moet ergens beginnen.
0: Ja.
2: En dit is al een keer eerder geprobeerd in het zuiden van het centrum. Toen is een wijk ook in opstand gekomen. Ja, en als er dan nu dit misgaat, dan gaat het niet goed komen.
0: Nee. Nou, we blijven het in de gaten houden voor jou. En jij kunt het in de gaten houden via de Oognieuws-app.

0: The Smooth Cats and We're Closer Than Ever. Zet de klok op 14 voor 9.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
2: Ja, nou, dat zijn wij al wel. En nou u nog. Tenminste, dat hoop ik. Lekker wakker worden. Maar dat geldt ook voor de kidfluencers. Want die hebben strengere regels gekregen. En wat zijn dan kidfluencers? Ja, het staat in het Dagblad van het Noorden. Ik heb hem maar even opgezocht. Dat zijn de jongeren die meedoen aan allerlei filmpjes. Het kabinet wil namelijk een strengere wet invoeren die commerciële content met kinderen onder de 16 jaar op social media verbiedt. Kinderen ingezet om geld te verdienen via platforms als YouTube, TikTok en Instagram vallen dan onder de regels voor kinderarbeid. En volgens minister Thierry Aartsen gebeurt dat nu vaak als verdienmodel. De maatregel moet kinderen beter beschermen tegen problemen zoals verlies van privacy en psychische druk. Het aantal zogeheten kidfluencers en familievloggers is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In binnen- en buitenland klinkt steeds meer de kritiek op deze praktijk. Zo beschreef de Amerikaanse Shari Franke de negatieve gevolgen van haar jeugd als kind in een populaire familievlog. Ook in Nederland kreeg het onderwerp aandacht door een uitzending van Boos. En een voorbeeld is bijvoorbeeld Elma van Keulen uit Groningen. Zij maakt zogeheten budget shoplogs. Nou, dat zal wel vast met veel verkoop gepaard gaan, maar in ieder geval op het gebied van mode, interieur en lifestyle. En in een aantal van haar filmpjes figureren ook haar kinderen. Nou, dat wil men dus aan banden leggen. En er kan alvast vermeld worden, overtreders riskeren hoge boetes.
0: Ik denk dat dat niet zo'n gek idee is. Nee. Want het is wel eens een verschil als je gewoon even een kind in een video laat verschijnen, of dat je er echt daadwerkelijk ook op nou ja, gebruikt om dan, nou ja, gebruikt is ook weer een sterk woord, maar dat je dat toe, een beetje een beeld toepast om dan de verkoop te stimuleren.
2: En ik weet dat sommigen er zelfs schema's voor hebben. Dan moeten jullie even helpen opnemen.
0: Ja.
2: Ja, sorry.
0: Ja.
2: Maar goed, we gaan het zien.
0: Zo is dat. Of volbouwen of vrijhouden. Dat is te lezen in de Oog Nieuws app. Het plan om cultuurcentrum Doosterpoort op te splitsen over twee locaties lijkt definitief geschrapt. We hadden het al eerder genoemd in onze uitzending. Daardoor komt de plek waarbij de grote popzaal in het spoorkwartier zou komen mogelijk vrij voor een andere bestemming. Volt heeft daar wel ideeën over. Zij wil dat de gemeente opnieuw kijkt naar wat er met de schaarse ruimte moet gebeuren. Volgens de partij hoeft dat niet per se nieuwe bebouwing te zijn. Volt wijst op de grote uitbreidingsplannen voor het openbaar vervoer richting 2040. Naast de mogelijke komst van de Lelylijn zijn er ook ideeën voor een regionale treinsysteem vergelijkbaar met de S-baan in Duitsland, onder andere. Daarvoor kan extra ruimte bij het hoofdstation nodig zijn, bijvoorbeeld voor meer sporen of perrons. Daarom vraagt Volt het college of de vrijgekomen plek beter onbebouwd kan blijven om toekomstige uitbreidingen van het spoor mogelijk te maken.
2: Dus en dat onbebouwd, geen gek idee om te breien te houden.
0: Ja, we hadden het al in Monopoly natuurlijk, huur onbebouwd. Dan krijg je dubbele waarde als je bij alle straten hebt. Nou, als je alles in handen hebt, dan heb je ook dubbele waarde om makkelijker uit te kunnen bouwen, want je hoeft het niet te kopen. Nee. En je hebt het al klaar liggen en je geeft het dan alsnog een bestemming.
2: En ze hebben er al rekening gehouden met de Lelylijn om bij de Groenhoekbuurt aan de Kopse kant minder te bouwen, anders kon die spoor er niet komen. Dus nou, als het dan op elkaar aansluit, ja, dan zou je het op een andere plek weer gaan zitten blokkeren. Dus kalpjes aan.
0: Zo is dat. Dus voor meer nieuws check je natuurlijk oogtv.nl of de Oog Nieuws app die beschikbaar is voor Android en iPhone. Jan, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. Ja. Ga nu zometeen naar weer meneer Johan Kamphuis, die jou op de hoogte gaat brengen van het weer van de komende dagen. Tot die tijd, Just Stone en Super Duper Love.

0: En I'm just trying to tell you dat het 7:07 is in hoogste tijd. Om dat heel contact op te nemen met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Goedemorgen.
2: Ja, mensen, een bijzonder goede morgen.
0: Ja, het zonnetje schijnt weer prachtig hier over het Zernike-terrein. En ja, dan brandde natuurlijk de vraag op mijn lippen. Blijft dat vandaag zo?
2: Nou, het is in ieder geval, voor ik die vraag ga beantwoorden, wel een prachtige tijd voor de liefhebbers van wolkenluchten. Ja. Want wat kunnen we genieten van verschillende soorten wolken met die soms heldere knalblauwe lucht op de achtergrond. Ja, en dat is vandaag ook wel weer een beetje het geval. We hebben te maken met een wisselvallige periode in deze zomer. Want zomer mogen we het in de wereld van de weerkunde noemen vanaf 1 juni. En dat danken we allemaal aan een depressie boven IJsland. En aan de zuidflank daarvan wordt onstabiele lucht aangevoerd. Dat betekent zeker niet dat het altijd nat is, maar wel dat er van tijd tot tijd buien vallen. Gaat ook vandaag gebeuren. Vanochtend wisselend bewolkt. Felle opklaringen van die mooie wolken. Misschien een enkele bui, maar ik denk vanochtend daar nog op de meeste plaatsen wel droog. Vanmiddag dan wordt het steeds onstabieler. Bollen die stapelwolken op en zullen er buien gaan ontstaan. En dat kunnen op sommige plaatsen best felle exemplaren zijn. En dat kan van plek tot plek erg verschillen. Gisteren in Rotterdam bijvoorbeeld in de avond een hoosbui gaf daar 16 mm. Een dorpje 10 kilometer verderop, daar bleef het gewoon droog. Nou, dat is ook een beetje het beeld van vanmiddag. Vanavond neemt de buienactiviteit als ook de buienintensiteit geleidelijk aan af. Vannacht klaart het op. En de temperatuur die nu rond 13 graden ligt, die loopt vandaag op naar een graad of 18. En verder staat er een wat vlagerige wind. En die komt uit het zuiden, laat draaien naar het zuidwesten tot westen. Windkracht 2 tot 4, tijdens buien af en toe vrij krachtig. Windkracht 5. Minima komende nacht 8 graden. Ik krijg een berichtje tussendoor van een hele goede presentator. Nou, heel leuk hoor. Die geniet ook van de buienluchten. Morgen wordt er nog altijd onstabiele lucht aangevoerd. En nog altijd dat lage drukgebied bij IJsland wisselend bewolkt. Er valt een enkel buitje of buitje in de ochtend. In de middag, in de en namiddag neemt de bewolking toe. En de avond en nacht passeert er weer een storing. Gaat het weer regenen. Stevig windje. Windkracht 3 tot 4 uit het westen tot zuidwesten. 18 graden als temperatuur. Vrijdag wat milder. 19 of 20 graden. Maar we zijn nog altijd niet van het onstabiele weer af. Want naast af en toe zon zijn er weer de mooie luchten. En vallen er ook weer een paar buien. Ja, het weekend. Eerder had ik nog het idee, al zou het weekend droog verlopen met wat hogere temperaturen, met zondag zelfs 23 graden, kunnen we een streep doorhalen. Gaat niet gebeuren. Zaterdag en zondag op beide dagen nog altijd kans op een enkel buitje. Stevige noordwestelijke stroming, 17 op 18 graden als maximum temperatuur. Noem het voorzichtig, maar een beetje gematigd zomerweer. Maar na het weekend gaat de zomer de aanval inzetten. En als het aan de Amerikanen ligt, loopt dat in de loop van de week uit op tropische toestanden. Voorlopig staat dit model nog wel helemaal alleen in de oplossing. Maar ook de andere modellen gaan wel mee in de aanval, in het offensief van de zomer, met geleidelijk aan hogere temperaturen en meer zon. Nou, zullen we daar morgenochtend maar eens even op terugkomen? Wie gaat tegelijk krijgen? De Amerikanen met een tropische hitte? Of krijgen we gewoon Hollands aangenaam zomerweer?
0: Ik vind het spannend, Jan. Ja. Ik had me er best wel even op verheugd op het weekend. Ik had al een plekje, ik had al een strandstoel neergezet bij de Hoornse Plassen. Van, die is van mij, een handdoek eroverheen gelegd.
1: Ja, die maar kan er wel blijven staan, maar dan wordt alleen nat.
0: Ja, dat wel. Ja, nou goed. Nou.
2: En als maandag, jullie proberen de weerman hier een partij schuldgevoel aan te praten.
0: Oh, dat was niet, was niet de bedoeling, maar dat is mooi meegenomen,
1: zeggen ze dan.
0: Dat was ook net dat het niet de bedoeling was om jou te stoelen.
2: Daar kan hij heel goed tegen, hoor.
1: Oh, oké, dat scheelt weer,
0: Nou, ik zeg excuses dat ik het berichtje tijdens je praatje op je telefoon druk. Dat was even
2: heel leuk.
0: Niet gerealiseerd.
2: Jij was het, hè?
0: Jij was het.
1: Dat is feedback die je gewoon gelijk spontaan krijgt in zo'n geval.
0: Zo is dat. Ja, je wordt weer vriendelijk bedankt voor dit mooie vooruitzicht.
2: Mooi. Oké, fijne dag.
0: Ook zo, fijne dag. En wij gaan ons dan gewoon alvast even met de muziek lekker oppeppen na de zomer. Flair hoor je op Oog Radio uit Den Haag en Zomer.

0: Ja, je hebt dan altijd regendans, hè, om de regen op te wekken. Wij doen dan de zomerdans met Flair. Toch moeten we nog even geduld hebben. En hopelijk dat dat dan begin volgende week het geval zal zijn.
1: Ja.
0: Dit was de Hoogachtendshow van 10 juni 2026. Waarin we weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue hebben laten passeren.
1: Ja, en we zijn begonnen in de Oosterpoort. Dat ik me niet weer vergis, want daar ligt de Veemarktstraat. En daar staat proeflokaal aan de Amstel. Nou, die is nou niet zo'n bruin café meer als dit die was. Hij is oranje gekleurd. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de WK. En Kim Boonstra, de uitbaatster, zegt ook een kom je midden in de nacht in je pyjama, je bent allemaal welkom. Dan weten jullie dat. Ja, en als je dan toch in dit mooie weer denkt, ja, het wordt wel weer beter, maar ondertussen ik niets met te barsten, ik heb de jeuk overal. Ja, dan kon je wel eens hooikoorts hebben. Nou, daar hebben we ook een verhaal over gehad. Wat je daartegen kunt doen. En wat de gemeente ook meedenkt met het planten van bomen die minder allergie oproepen. Ja, en als je dan nog weer over voetbal nadenkt, de grootste voetbal van Europa, die staat aan, hoe heet het daar? Het Stadstrand. Ja, de Vrijdemalaan. Ik was het even kwijt. En ja, die staat in de vorm van het dot daar nu. Dus daar wordt ook voor alles met het voetbal gedaan. Zoek hem erop, dan staat er een heel programma. Ja, en een ander programma, en dat was het enige wat minder leuke, is het verhaal rond de opvang aan Speelsluizen. Ja, daar gaat de Partij voor 100% voor Groningen en de PVV en de Partij voor het Noorden en Forum voor Democratie vragen over stellen aan het college, want daar gaat het niet zo goed.
0: Wat het college daarop antwoordt, dat kun je natuurlijk vinden in de Oog-app die beschikbaar is voor Android en iPhone of via oogtv.nl, net als het andere nieuws uit de gemeente Groningen. We wensen je voor vandaag een hele mooie dag. We zien je graag morgen terug voor de radio voor een nieuwe editie van de Oogachtershow. Dikke doei!
1: Dikke doei!
0: Dikke doei! Doei!
2: Nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
3: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
6: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
7: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
5: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
8: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
9: Zou ze ook morgen willen invoeren?
8: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
5: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl. De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
4: OOGRADIO.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Stadspartij 100% voor Groningen is blij dat het kabinet het luchtalarm toch wil behouden. Eerst was het plan de sirenes in 2028 af te schaffen, omdat het netwerk oud is en onderhoud veel kost. Maar nu gaat het ministerie van Defensie meebetalen, waardoor het systeem kan blijven bestaan en wordt gemoderniseerd. Volgens raadslid Janet Menger is dat belangrijk, zeker nu de wereldpolitieke situatie onzeker is. Ze vindt dat afschaffen van de sirenes juist nu een slecht idee zou zijn. Ook wijst ze erop dat niet iedereen een smartphone gebruikt of digitaal vaardig is, waardoor NL Alert alleen niet genoeg is. Het luchtalarm is er al sinds de vorige eeuw en werd vroeger gebruikt om mensen te waarschuwen voor luchtaanvallen. Nederland heeft ruim 4200 sirenes die worden ingezet bij grote noodsituaties. De bekende kabouterhuisjes in de Groningse wijk De Hoogte lijken toch behouden te blijven. Woningcorporatie De Huismeesters wil afzien van slopen, kiest nu voor een grote renovatie, waardoor de woningen naar verwachting nog zo'n 40 jaar mee kunnen. Bewoners die jarenlang actie voerden tegen de sloophamer zijn blij met het besluit. De huisjes, gebouwd rond 1957 als TBC-woningen, hebben een bijzonder cultuurhistorische waarde. Wel blijven er beperkingen. Zolders worden geen volwaardige slaapkamers en geluidsoverlast tussen woningen verdwijnt niet helemaal. De renovatie gaat samen met verbeteringen in de buurt, zoals ontwikkeling van het Spoor Groenpark en een groenplan voor de openbare ruimte. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Als alles wordt goedgekeurd, start de renovatie waarschijnlijk in 2027. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingen Dwarsstraat zijn een petitie gestart om hun plek te behouden. Ze hopen daarmee te voorkomen dat de gemeente via de rechter ontruiming afdwingt. De deadline om te vertrekken is inmiddels verstreken, maar de bewoners zitten er nog steeds. Volgens de initiatiefnemers van de jeugdschool is het pand uitgegroeid tot een culturele en sociale ontmoetingsplek voor onder meer queer mensen, vrouwen, mensen van kleur en andere minderheden. Het gebouw werd in 2023 gekraakt om sloop voor woningbouw te voorkomen. Dat bouwplan ging uiteindelijk niet door. De gemeente wil het pand nu tijdelijk gebruiken als trainingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers vinden dat niet nodig en zeggen dat het gebouw al een waardevolle functie heeft. Een voorstel voor afspraken over gezamenlijk gebruik zal volgens hen te snel zijn afgewezen. En dan nog het weer. Vandaag is er in de ochtend eerst af en toe zon en is het overwegend droog. In de loop van de ochtend of vanmiddag gaan er enkele buien vallen met kans op een slag onweer. En het wordt 18 graden. Er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. De windkracht varieert van windkracht 2 tot 5. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom.
1: Pom! Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige spijkerbroeken.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige korte broeken.
3: Eén voor jou.
4: Voordelige t-shirts.
3: Eén voor mij.
4: Voordelige overhemden.
3: 50.

Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Jan Kooistra met het nieuws uit Groningen. De Stadspartij 100% voor Groningen is blij dat het kabinet het luchtalarm toch wil behouden. Eerst was het plan de sirenes in 2028 af te schaffen, omdat het netwerk oud is en onderhoud veel kost. Maar nu gaat het ministerie van Defensie meebetalen, waardoor het systeem kan blijven bestaan en wordt gemoderniseerd. Volgens raadslid Janet Menger is dat belangrijk, zeker nu de wereldpolitieke situatie onzeker is. Ze vindt dat afschaffen van de sirenes juist nu een slecht idee zou zijn. Ook wijst ze erop dat niet iedereen een smartphone gebruikt of digitaal vaardig is, waardoor NL Alert alleen niet genoeg is. Het luchtalarm is er al sinds de vorige eeuw en werd vroeger gebruikt om mensen te waarschuwen voor luchtaanvallen. Nederland heeft ruim 4200 sirenes die worden ingezet bij grote noodsituaties. De bekende kabouterhuisjes in de Groningse wijk De Hoogte lijken toch behouden te blijven. Woningcorporatie De Huismeesters wil afzien van slopen, kiest nu voor een grote renovatie, waardoor de woningen naar verwachting nog zo'n 40 jaar mee kunnen. Bewoners die jarenlang actie voerden tegen de sloophamer zijn blij met het besluit. De huisjes, gebouwd rond 1957 als TBC-woningen, hebben een bijzonder cultuurhistorische waarde. Wel blijven er beperkingen. Zolders worden geen volwaardige slaapkamers en geluidsoverlast tussen woningen verdwijnt niet helemaal. De renovatie gaat samen met verbeteringen in de buurt, zoals ontwikkeling van het Spoor Groenpark en een groenplan voor de openbare ruimte. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. Als alles wordt goedgekeurd, start de renovatie waarschijnlijk in 2027. De krakers van de voormalige jeugdsynagoge aan de Volkingen Dwarsstraat zijn een petitie gestart om hun plek te behouden. Ze hopen daarmee te voorkomen dat de gemeente via de rechter ontruiming afdwingt. De deadline om te vertrekken is inmiddels verstreken, maar de bewoners zitten er nog steeds. Volgens de initiatiefnemers van de jeugdschool is het pand uitgegroeid tot een culturele en sociale ontmoetingsplek voor onder meer queer mensen, vrouwen.

0: kans op een slag onweer. En het wordt 18 graden. Er staat een vlagerige wind uit het zuidwesten tot westen. De windkracht varieert van windkracht 2 tot 5. En dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: keuze bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
6: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: Die voor jou.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruisgebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
6: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
6: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oog Radio.

Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.

0: adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten? Kijk op primareclame.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakt het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige spijkerbroeken.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige korte broeken.
1: Eén voor jou.
2: Voordelige t-shirts.
1: Eén voor mij.
2: Voordelige overhemden.
1: 50.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: liefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: OOGRADIO.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom. Boom!
2: Oog Radio.

Pom pom, dit is Oog voor Kunst en Cultuur, het wekelijks cultureel agendaprogramma van Oog Radio. Tot 7 uur, bijna een uur lang informatie over nieuwe films, komende theatervoorstellingen, beeldende kunst en boekennieuws. En tussendoor veel muziek natuurlijk. Oog voor Kunst en Cultuur wordt gemaakt door Alexander Temmeer en Gerrit Fopma. En andere medewerkers aan dit programma zijn Raymond Koster van Kinepolis, kunstenaar Henk Kraaijenzank, Annelie Knol van Martini Plaza, Pauline Jongsma van Spot en Erwin de Vries van boekhandel Godert Walter. Naast de informatie natuurlijk veel muziek, dat zei ik al, ook dit jaar weer Summer Stage. 3 avondconcerten in het Stadspark. Woensdag 1 juli Mumford & Sons. Aanstaande zaterdag Kraantje Papi. En aanstaande vrijdag om 6 uur de Noord-Ierse Schotse band Snow Patrol. Hier komt één van hun grootste hits.

0: welke films zijn er binnenkort te zien bij Pathé, Kinepolis en het Forum. In het komende filmblokje krijg je een overzicht. Iedere week werpen we ook een blik op het filmaanbod van één van die drie. Vandaag speciale tips vanuit bioscoop Kinepolis in de Euroborg. Je hoort theatermanager Raymond Koster.
1: Ja, goedenavond hier weer vanuit de Euroborg voor het laatst voorlopig. Want de zomer is er bijna. Dat betekent ook dat blockbuster seizoen in Amerika bijna losbarst. Dus ik heb eigenlijk vreselijk veel te vertellen. In een flinke doorkijk voor vanaf eigenlijk komende week tot aan de zomer. Tot en met de zomer, moet ik zeggen. Aankomende week gaat bij ons in première in de Euroborg Kinepolis, Masters of the Universe. En Masters of the Universe, we kennen hem allemaal, want dat is dat poppetje wat we kennen uit de jaren 70. Ergens zal het geweest zijn, gok ik zo. He-Man. En He-Man is de machtigste man van het universum. Nou, we volgen een beetje een HR-nerd, jongen. Die zijn zwaard komt weer naar hem toe. En via dat zwaard komt hij weer in zijn eigen universum. Eternia. En daar gaat hij de strijd aan met Skeletor natuurlijk, die gespeeld wordt door Jared Leto. Samen met zijn trouwe bondgenoten en wapenmeester Duncan, die gespeeld wordt door Idris Elba, zal hij weer opnieuw zijn roeping moeten vervullen. He-Man, vanaf komende week bij ons te zien. Dan eentje waar we eigenlijk al een hele tijd naar uitkijken. Rijkhalsend, durf ik wel te zeggen, want het is helemaal mijn genre. Disclosure Day. Dat is zowaar de nieuwe film van Steven Spielberg. Ja, die maakt nog steeds films. En ook hele goede films. Want Disclosure Day, ja, dat is een hele lastige. Want ik heb de trailer gezien, ik heb de teksten gelezen die erover geschreven worden. Maar voor de rest is er niet zoveel over bekend. En de omschrijving laat zich ook niet zomaar vertellen. Laat jou ons ook niet zomaar vertellen wat eigenlijk de bedoeling is. We volgen in ieder geval Emily Blunt. Zij is een whistleblower en ontrafeld. En eigenlijk de grootste overheid conspiracy van deze tijd. Als we het zouden moeten samenvatten, komt het er eigenlijk op neer. Wat als wij erachter zouden komen dat wij niet alleen zijn? En dat is natuurlijk lekker aangedikt en spannend gemaakt door onze Steven Spielberg. Een hele spannende film lijkt me dat, om erachter te komen. Nou, wat zit daar nou achter? Wat zit er nog meer achter de sterren? En wat houdt de overheid bij ons vandaan? Disclosure Day vanaf deze week. Dan ook vanaf volgende week, 17 juni, Toy Story 5. Nou, die is ook leuk, want we kennen Toy Story natuurlijk. De eerste vier films hebben we allemaal gezien. Draait helemaal om een speelgoed. Maar nu trekken ze hem toch echt in het jaar 2026, want kinderen spelen tegenwoordig niet meer zoveel met speelgoed, maar vinden hun tabletjes ook wel heel erg interessant. Dat is eigenlijk wel een beetje waar deze film om draait. Wie weet het best wat het beste is voor de kinderen? Zijn het Woody en Buzz of Lilypad? En Lilypad is natuurlijk een iPad in Toy Story vorm. Ik ben heel benieuwd. Toy Story, vanaf volgende week woensdag bij ons te zien. Ik wilde jullie ook nog niet onthouden wat we nu nog voor hele spannende dingen draaien. En die voorlopig ook nog wel te zien zijn bij ons. Backrooms. En die benoem ik omdat dat echt wel een verrassing voor ons was, hoe populair die was in de eerste week. Wat gebeurt er als je door een muur heen valt in een oud kantoorpand en ontdekt dat je in een andere dimensie komt die eigenlijk veel duisterder is dan die van ons? Deze film draait erom dat die beste man die dat overkomt steeds verder op ontdekking gaat in die andere dimensie aan de andere kant van de muur. En die blijkt niet zo licht en gezellig te zijn als de onze. Hij komt steeds verder in dat gebouw. Dus ja, daar gebeuren ook steeds andere spannende dingetjes. Origineel verhaal en zeker het kijken waard. En dan nog Obsession. Ja, wat gebeurt er als jij verliefd wordt op iemand en hij of zij is niet verliefd op jou? En op een goede dag wens jij dat dat wel zo was. Alleen in deze film draait het, gaat dat natuurlijk weer veel te ver. De vrouw in kwestie raakt zo geobsedeerd door deze jongen dat hij dat na een tijdje niet zo leuk meer vindt. En dan tot het absurde af. Wilde ik jullie ook niet onthouden, want die is enorm in de picture op dit moment. Wordt heel veel besproken en ook heel goed bezocht. En ik krijg zowaar ook nog een goed cijfer. Dus komt dat zien. Dan Scary Movie, voorlopig de laatste, geloof ik. De Wayans Bros zijn weer terug na zoveel jaar. Extra leuk, want ze zijn een hele poos weg geweest. Dus hij is weer helemaal bij de tijd en niks minder grappig. Scary Movie, de laatste voorlopig. En dan natuurlijk Michael, die overheerst nog steeds de box-office. Nog steeds de drukste film, de biopic. En dan wel deel 1 natuurlijk, want deel 2 moet nog gemaakt worden. Dat is niet om te spoilen, maar om de verwachtingen iets te temperen. Maar de film is echt fantastisch en de muziek is heerlijk. Dat moet je in een bioscoop beleven. Dan een vooruitblikje op de zomer. Want wat ik al zei, het blockbusterseizoen moet nog open. En dat gaan ze in Amerika zeker doen. En dat komt een heleboel onze kant op daardoor. De hele zomer lang... eigenlijk elke week gebeurt er wel wat spannends. Minions zijn weer terug van Despicable Me in de Minions and Monsters. Disney komt met Vaiana. En dat is niet een Vaiana 3, maar een real-life action versie van Vaiana. Zoals we dat bijvoorbeeld ook met The Lion King en dergelijke hebben gezien. Zag er echt fantastisch uit. Supergirl gaan we zien in de bioscoop. Jackass, en dit is echt de laatste. Die jongens zijn weer terug en halen weer de nodige streken uit bij elkaar. Halverwege de zomervakantie ook te zien bij ons. En dan de grote, hele, hele grote titels. Christopher Nolan, en die kennen wij van Tenet en Oppenheimer en Interstellar. Dat zijn zeker niet de minste titels. Komt hij nu met The Odyssey, en dat draait allemaal rondom... De reis van Odysseus vanuit in de oude Griekse tijd. Van Troje terug naar Griekenland. Voor diegene die het verhaal kennen, zal ik er verder niet te veel op ingaan. Maar er gebeurt van alles natuurlijk op de terugweg. Nu in een adaptatie van niemand minder dan Christopher Nolan. En dan om af te ronden, Spider-Man, A Brand New Day. Ook Tom Holland zit er weer in. Het lijkt erop alsof Marvel echt wel weer terugkomt. En dat gaan we zien of dat ook echt zo is. Is Spider-Man A Brand New Day met Tom Holland weer in de hoofdrol. En dan sluiten we geloof ik af met een muziekje van Taylor Swift uit Toy Story. Bedankt en tot na de zomer.

En dat was Taylor Swift met een nummer dat ook gebruikt werd in Toy Story nummer 5. Na de tips van Raymond Costa van Kinderpolis even een blik op de nieuwe films bij de andere twee bioscopen, Pathé en het Forum. Bij Pathé ook Scary Movie, Backrooms en Disclosure Day. Maar ook een muziekfilm over de Zuid-Koreaanse popgroep BTS. In het Forum ook de première van Disclosure Day, maar ook drie films die niet bij de andere bioscopen draaien. Om te beginnen de Marokkaanse film Kala Malaga, waarin de 79-jarige Maria weigert haar huis te verlaten als haar dochter heeft besloten het appartement te verkopen waar Maria in woont. En dat appartement dat ligt aan de Marokkaanse kust. Maria kraakt het pand en gaat in verzet. De tweede première is Resurrection, een Chinese science fiction film waarin dromen en herinneringen samenvloeien, gecombineerd met filmgeschiedenis. De hoofdrolspeler leeft in een eigen wereld van hallucinaties, totdat een vrouw zijn wereld binnentreedt. Tot slot de Franse film L'Affaire Boyarsky, een historische misdaadthriller die gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van de Poolse ingenieur Jan Boyarski, die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Frankrijk vlucht. Na de oorlog wordt Jan Boyarski een geniale vervalser van bankbiljetten. Tot slot van dit filmblokje nog een nummer uit de soundtrack van Toy Story 5, Judy Collins.

0: Elke woensdagavond een frisse duik in het culturele leven van Groningen. Oog voor kunst en cultuur.
1: Tot en met 30 augustus is in de Stadsgalerie te zien de expositie Klein maar Fijn. Een groot aantal kunstenaars laten dan in de galerie zien hoe mooi kleine dingen om ons heen zijn en ook hoe mooi het grootste in het klein kan zijn. De onderwerpen van de kunstwerken lopen uiteen van zee- en stadsgezichten tot stillevens- en dierenportretten. Alles in klein formaat. Exposanten zijn onder andere Peter Durieux, Hinke Postema, Joost Doornik, Jannes Koetsier en Annemarie de Groot. De Stadsgalerie is gevestigd in de Oude Boteringenstraat nummer 7 en is geopend donderdag tot met zondag van 1 tot 5.

twee avonden Daniel Lohuus in de Stad Schouwburg. Vanavond en morgenavond. Daniel Lohuus is begonnen bij de popgroep Skik, werd ereburger van Emmen, ontving de culturele prijs van Drenthe, is columnist bij het Dagblad van het Noorden, heeft tot nu toe meer dan 250 verschillende liedjes geschreven, opgenomen en uitgebracht, en stond 15 mei jongstleden voor het eerst in een uitverkocht carré. Van Daniel Lohuus naar Jason Isbell. Hij is een van de succesvolste Amerikaanse songwriters van zijn generatie. Hij kreeg al 6 keer een Grammy Award, een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. En aanstaande zondag treedt Jason Isbell samen met zijn band, de 400 Unit, op in de grote zaal van de Oosterpoort.

0: Ja, dat was Jason Isbell. Morgenavond, bijzonder toneel in de kleine zaal van de Oosterpoort. Hier is Paulien Jongsma van Spot.
1: En de laatste voorstelling van dit seizoen is de voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam. En de voorstelling speelde vorig seizoen ook al. Ik heb hem zelf in het Grand Theater al gezien. Het is een hele mooie voorstelling en die gaat over twee vaders die daar met elkaar praten over wat er in hun leven is gebeurd. En het is heel aangrijpend. Je leeft allebei met z'n allebei heel erg mee. Het is een heel mooi verhaal. Ik moest, ja, zelfs huilen tijdens de voorstelling. Ja, het is echt een soort theaterpareltje. En ik kom dus dit keer terug nog een keer naar Groningen. En ja, als je een hele mooie avond wil hebben, moet je gewoon sowieso hier naartoe gaan.

0: En dat was de Texas Country punkband Vandoliers. Een band die al 10 jaar bestaat en die van haar optreden altijd weer een meeslepende show maakt. Het repertoire van Vandoliers is een mix van punk-energie, folk, honky-tonk en country. Maandagavond komt Vandoliers naar de binnenzaal van de Oosterpoort.
1: Cultuurtipje pakken? Blijf luisteren. Dit is Oog voor Kunst en Cultuur.

0: En als u door de week wilt komen, gewoon even bellen naar mij. Als ik er ben, doe ik open. Gewoon 050-313-5798. Het is in de Visserstraat, nummer 40 in Groningen.
1: Gewoon van, ja.
2: Ja, het wordt een
1: wat is er nou echt leuk aan Groningen? Noem één ding.

0: en ik vul hem tot de raam met de bus via Lutje Gas naar het Helpenba. Yeah. Slinger mezelf nog even langs de toren. Martini Kerkhof door naar voren. Met Lero, Rosanne en Boris. En daarvoor daar ziet het ziekie van toeren. Huilende rappers HR. Vrijstaande pilast there on air. Want ik ben niet human. Met dancer.
1: Oh, wat vet jij, jong. Krentje pap, hoi. Krentje pap. Hey, die andere kerel is jij net

0: dat uit? Ah, moet je kijken, nou, met z'n dingen, met z'n dingen loges. Dikke Rolex.
1: Oh, wat nou?
0: Is dat van Brad, hè? Dikke tattoos. Ah, lekker jongen, met 20 euro de stad in en dan een paar bier drinken na je balde bier. Ja, tjammo, en dan nog een beef op de vingerpak in de pap.
2: Oh,
0: yeah, ja, man.
2: Oh, krantje papi was dat. Ik zei het al eerder, komende vrijdag en zaterdagavond 2 Summer Stage concerten in het Stadspark. Vrijdagavond Snow Patrol en zaterdagavond krantje papi dus. En deze laatste, krantje papi, had vorig jaar ook al 5 uitverkochte optredens in de Oosterpoort. En volgens ingewijden brengt hij zaterdag de grootste show uit zijn carrière. Volgende week dinsdag, Bee Gees bij Main Course in Martini Plaza. Hier is theaterprogrammeur Annelie Knol.
3: De Bee Gees, gezongen door de band Main Course, ook een bekende uit het televisieprogramma Battle of the Bands, komt nogmaals naar Martini Plaza. Nou, ik geloof dat het inmiddels de 5e keer is. En het zal nog zeker niet de laatste keer zijn. Want we gaan ook in het nieuwe seizoen komen ze nog eens een keer weer langs. Maar ook in juni dus nog de kans om ze te zien.

0: Het is weer tijd voor de wekelijkse boekentips. Vandaag hoor je deze van Erwin de Vries van Godert Walter. Trouwens, afgelopen zaterdag was het voor de medewerkers en klanten van Godert Walter een bijzondere dag.
1: Dat klopt, want op die dag hebben wij de heropening van de winkel die nooit dicht was gevierd. Heropening vanwege de restauratie die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
0: Ja. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd met die restauratie?
1: Wel, het verlaagde plafond is eruit gehaald. Dat is eigenlijk het belangrijkste. En daardoor kwam er een glas in lood raam weer tevoorschijn. Dat hadden wij natuurlijk wel gezien. En een hele fijne, hele mooie entresol boven de het kassa gedeelte. Nou, dat is allemaal opgeknapt, mooi geverfd, boekenkasten aangepast, de verlichting is helemaal aangepast. Het is een herboren winkel.
0: Ja. En de boeken die komen nu beter uit, zeg maar.
1: Ja, dat kun je wel stellen. En bij die heropening, ook nog interessant te vermelden, is natuurlijk de kenmerkende markies bij ons. Die is vervangen. Een nieuw ontwerp. En die markies is zaterdag onthuld om 11 uur. Dat was het eerste moment. Het tweede was om 1 uur de uitslag van de kleurwedstrijd. Konden kinderen en mensen hun ideeën over de nieuwe markies ook in kleur vastleggen. Nou, daar hadden we een wedstrijd aan verbonden. Nou, 's middags waren er optredens van 4 dichters. Jan Glas, Jean-Pierre Rouy, Bart Adjudant en Lilian Zielstra, oud-medewerkster bij ons. En daarna nog muziek en vervolgens nog een boekentafel live. Nou, en toen was het zo'n beetje na middernacht dat ik thuis kwam.
0: Ja. Nou, in ieder geval ook namens de luisteraars van harte gefeliciteerd. En nu de boeken.
1: Ja, nou, dank aan alle luisteraars dan. En ik zou zeggen, kom het allemaal bij ons bewonderen. En wellicht ook voor een van de boeken die ik nu ga voorstellen. Ik begin dus alweer iets heel bijzonders. Alleen bij ons te krijgen, de subjectieve atlas van Groningen. En wat moet je je daarbij voorstellen? Wel, dat zijn meer dan 100 Groningers die hun ervaringen in bundelen in kaarten, tekeningen, fotoseries en vlaggen, et cetera. En dat geeft een heel bijzonder uiteenlopend beeld van Groningen. En dan bedoel ik niet alleen de stad, ook van de provincie, stad en Ommeland.
0: Ja, maar wat is nou het subjectieve dan?
1: Nou, het subjectieve is natuurlijk dat ieder van die personen hun eigen blik op onze provincie en stad heeft. En dat is in dit boek gebundeld.
0: Ja.
1: De subjectieve atlas van Groningen. Kom het zeker bekijken. Dan heb ik hier nog 3 boeken. Laten we beginnen met het boek van Jan Volkerts, een historicus hier uit de stad tussen Surabaya en het Stadskanaal. En dit gaat over het leven van een als slaaf gekochte Indische jongen die vanuit Surabaya, de oude Oost, terecht kwam in Veendam. En dat schetst dit boek een nieuw en indringend beeld van de veenkoloniën. Een beeld dat recht doet aan de durf, de energie en de idealen van vorige generaties. Ik lees even de achterflap. Een bijzondere geschiedenis kan ik zeker aanbevelen. Ook een geschiedenis die natuurlijk een belangrijke rol in onze historie, in onze geschiedenis speelt, is de Tweede Wereldoorlog. En in dit geval deels ook over de Jodenvervolging. Rolf van Hasselt, hier uit de stad, heeft een nieuw boek uitgebracht. En het is een essaybundel met gedachtenwisselingen. En daarin verkent Ron van Hasselt zijn en onze reacties op uiteenlopende zaken, maar waar vooral discriminatie en de Tweede Wereldoorlog centraal staan. Angst, moed en keuzes maken. Ron van Hasselt. Dan een fraai uitgevoerd boek, en dat noem ik als laatste. Groeten uit Ter Apel. Nou, Ter Apel bijna dagelijks in de media present vanwege het asielzoekerscentrum. In dit boek laten de inwoners van het dorp, laat men de inwoners van het dorp aan het woord. En het resultaat daarvan is, zoals het boek zelf zegt, een meerstemmig beeld van een ongewoon, gewoon dorp.

Ja, dat was een deel uit de ouverture uit de West Side Story. Een musical waarvan de eerste uitvoering stamt uit 1957. Een musical die gecomponeerd werd door Leonard Bernstein. Na de eerste uitvoering is West Side Story twee keer verfilmd en als toneelmusical wel duizenden keren gespeeld. Er zijn tot nu toe twee Nederlandse versies van de musical geproduceerd. Eén in 1996 en de versie die nog tot en met zondag in Martini Plaza speelt. En daar zijn ook nog kaarten voor. En dan de Amerikaanse reggae-band Groundation. Een band met een eigen geluid, een soort combinatie van reggae en jazz. Volgende week woensdag komt Groundation naar de kleine zaal van de Oosterpoort.

0: En dat was tot slot Groundation. Volgende week woensdag komen ze naar de kleine zaal van de Oosterpoort. Het is bijna 7 uur, dat betekent dat het programma is afgelopen. Nou, hartelijk dank voor het luisteren. En volgens mij krijg je nog de groeten van Alexander. Hij zwaait naar de camera.
1: De groetjes.
0: Bedankt voor het luisteren, dus zei ik al. En tot volgende week.
2: Oog voor kunst en cultuur. Boekentips, theaternieuws, films en meer. Met Gerrit Fopma, elke woensdagavond om 6 uur, hier op Oog Radio.
3: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
4: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates, al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
7: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
6: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
8: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
6: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
10: Goed nieuws voor alle haringliefhebbers. De Hollandse Nieuwe komt eraan. 17 juni verkrijgbaar bij Vishandel Tastu. Vers van het mes, schoongemaakt en heerlijk zacht van smaak. Kom langs, standplaats Ruischebrug en proef de echte Hollandse Nieuwe. Lekker aan de kar of gewoon mee naar huis. Nog heel even geduld. 17 juni zijn ze er weer. Vishandel Tastu. Vers, lekker en met liefde bereid.

0: voordelige overhemden.
1: 50-50 Tolbert, ja dat past iedereen. Yeah, yeah, yeah.
0: Alleen al voor de prijs.
1: Eén voor mij.
0: Ga je naar 50-50.
1: Eén voor jou.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
5: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
6: Goed, man.
7: Ja, wat dan?
6: Kom uit Rotterdam, ja.
7: Alles leeg.
4: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
8: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
4: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
10: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Oog Radio.

Ja, toch. Je luistert 100% naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro en ik heb ervoor gekozen om Mobb Deep met Shook Ones Part 1 te draaien. Ook omdat ik zoiets had van, Shook Ones Part 2, iedereen kent hem. Shook Ones Part 1 is een B-kantje van de 12-inch van Shook Ones Part 2 geweest. Of eigenlijk misschien zelfs andersom. Maar Shook Ones Part 1 en 2 stonden afgelopen 12-inch. 12-inch is zo'n maxi-singeltje. Je werd als een zwart ding met een gaatje in het midden die je op een draaitafel kan leggen. Dat is dat hele ding. In elk geval, er is ook een deluxe version nu van het album The Infamous, dat in 1995 is uitgekomen. En het grappige daarvan is dat daar ook deze versie op staat en de instrumental versie van beide Shook Ones. Dus als je denkt van ik wil die lyrics gaan recite to the fullest, dan kan je ze oefenen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon je eigen versie dan maken. Dus als je MC bent, rapper, is het natuurlijk ook dope om gewoon je eigen creatie te maken op bekende beats. Het kan sowieso eieren leggen voor je. Geen windeieren, maar daadwerkelijk eieren. Want Biggie, zijn eerste demo bij The Source bestond eigenlijk alleen maar uit Biggie die rapte over beats van andere mensen. Maar iedereen vond zijn stijl zo dope dat uiteindelijk wel heeft geleid tot een platendeal. Dus ja, man, zo kan je ook gewoon je fame krijgen. Plus, het is ook altijd een dope tribute aan artiesten die jij nice vindt. Om natuurlijk iets te doen met het werk van die artiesten. In elk geval, nu genoeg promopraatjes over allerlei theorieën en shit. Ik heb natuurlijk ook wel gewoon tunes voor je. En de eerste die ik voor je ga draaien is van Skilla Baby met GYS. M, daar ga je niet naar luisteren bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

Ja toch. Je luistert sowieso naar Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. Het is tijd om je te gaan blessen met de playlist. En die is natuurlijk lit, 100%. Zit ook een Gronings tintje aan, maar daar kom ik zo meteen bij. Ik ben begonnen bij Skilla Baby met GYSM. Daarna Young M.A. met Gyal Dem Right featuring Tory Lanez. En natuurlijk herken je die sample van Sister Nancy, Bam Bam. Misschien wel eens, zonder te overdrijven, 300 keer officieel gebruikt. Ik denk nog 335.781 keer gebruikt door random producers at home. Misschien nog wel meer. Maakt er allemaal niet zoveel uit. Het gaat niet zozeer om de numbers. Trouwens, je kan het opzoeken op woosample.com. Dan kan je wel kijken. Dan kun je wel de Sister Nancy opzoeken. Dan kun je wel de geregistreerde tracks kun je wel terugvinden. Dus ja, man, mocht je dat willen doen, go search the numbers. In elk geval, ja, man, ik vind het wel een dope, ja, zeg maar, een soort van eigen versie ervan. Wel in deze era, deze manier van produceren. Ja, Young M.A., natuurlijk dope artiest, heeft het album Queen uitgebracht. Dat schrijf je als K-W-E-E-N. Dus dat kan je checken. Het is natuurlijk ook gewoon een boegbeeld voor ja, mijn, de LHBTIQ plus gemeenschap. Als ik het letter verkeerd zeg, don't worry about it, man. Mag daar altijd iets van vinden. Maar ik vind het wel belangrijk dat dit soort boegbeelden er zijn. Want eigenlijk zegt het gewoon van, ja, man, ze pakt het recht om zichzelf te zijn. En ik vind dat dat voor iedereen belangrijk is. En in life in general. Dus ja, maar wat dat betreft, shout-out aan Young M.A. En ik hoop dat Tory Lanez, ja, man, in de gevangenis een iets betere tijd gaat krijgen dan hij tot nu toe heeft gehad. Want hij is daar ook eigenlijk meerdere keren neergestoken. Hij klaagt daarom ook op dit moment de staat aan, omdat hij zoiets heeft van, ja, wait a minute, mijn leven is in gevaar gebracht door jullie beleid. Ik heb geen idee of je zoiets hard kunt maken, sowieso is het natuurlijk een moeilijke omgeving. Maar ja, man, misschien ook weer wel, omdat je natuurlijk wel weet dat je te maken hebt met een artiest die gewoon, ja, wel bekendheid heeft en dat mensen daar wel interesse in kunnen hebben natuurlijk om of geld te halen of om iemand wat aan te doen om wat voor vage reden dan ook. Dus al is het alleen om te laten zien hoe stoer je bent. Jay-Z had laatst nog een diss richting de vader van Tory Lanez en daar kun je online veel meer over vinden. In elk geval, ja, na Young M.A. Is tijd voor Sard met Denk Je Echt, featuring GP uit G. En die G staat natuurlijk voor Groningen. En met z'n allen zijn we toch trots op GP uit G, dat hij het gewoon lekker doet, man. Salut daarvoor. En ik vind deze tune ook gewoon sowieso super dope. Dus Sard is ja, wel een van de mensen die melodieus echt wel toffe tracks maakt altijd. En nadenkt over productie, over ja, intonatie en shit. Dus ja, man. Een well-rounded artist. En het gekke is ook dat hij natuurlijk zomaar van de een op de andere dag min of meer een soort doof was en nu een soort van phonak-apparaat heeft waarmee hij dus inderdaad gewoon wel muziek kan maken en ook nog wel gewoon dingen hoort. Dus ook mede dankzij de technologie heeft Zorg gewoon een toffe carrière en kan hij nog steeds zijn creativiteit gewoon to the fullest uiten. Daarna even over de plas naar Engeland met Scorcher, met No More Parties featuring JME. En dat kun je vinden op een album genaamd ADMD, oftewel All Dorks Must Die. Dat is een bold statement. Er zijn natuurlijk genoeg mensen waarbij je denkt van, yo, is het nou echt zo dat deze planeet verrijkt wordt door de aanwezigheid van bepaalde personen? Maar tegelijkertijd, ja, man, ik weet niet, ik ga nooit mensen dat toewensen, dat niet, man. Soms heb je ook gewoon andere tegenpolen nodig om een soort van rare balans te creëren of om te laten zien dat dingen even niet werken. Het enige wat je kunt doen is gewoon zelf zorgen dat je toffe dingen doet en hopen dat je dan inderdaad een hoop narigheid bespaard blijft. En soms kun je pech hebben, maar als je je best doet heb je ook vaak geluk. Man. Yin en yang, life stories, oké, dan. Maar ja, maar daarna Fatty P. Franklin met Brinks, featuring The Baby. En Brinks, dat verwijst natuurlijk naar vrachtwagens waar veel geld in vervoerd worden, de Brinks trucks.
Ja, is grappig, want in Nederland zie je die waar dingen natuurlijk al 125.000 jaar rondrijden. Maar ook in Amerika heb je de Brinks truck. En voor iedereen is dat natuurlijk een doelstelling om in die vrachtwagen jouw bezittingen, oftewel veel briefjes met geld, te kunnen vervoeren van A naar B. Oftewel, ja, maar dat je dat kunt inhuren en dat je dan dat van je ene huis naar je andere huis kunt laten rijden. Ja, sommige mensen gebruiken daar bankrekeningen voor. Sommige mensen hebben er gewoon flappen. En dat vind ik wel grappig, want dat is ook per land, is die hele cultuur daaromheen anders. Kijk alleen maar naar onze buren, in Duitsland. Daar is cash nog een veel grotere asset dan hier in Nederland. En ik vind dat grappig, man. Dat dat gewoon ook cultureel en per land anders ligt. Dus ja, man, wat dat betreft, cash is altijd wel daar in mijn beleving. Daarna Kay Gliss met Man With The Plan. En dat kun je vinden op Calling All The Troops. Nu ben je bij met de playlist. En denk ik dat ik voor voorlopig genoeg aan mijn nek geluld heb. Ga ik je gewoon blessen met wat tunes. Ik ga het tempo gewoon even een klein beetje omhoog gooien. Snoop Dogg heeft een nieuwe tune uitgebracht. Step featuring Swiss Beats. En daar ga je nu naar luisteren bij Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, alright?

0: Wel grappig. Soms heb ik wel zoiets van, oké, zet ik wat aan en dan denk ik ineens van, waarom doe ik dit? Maar dat maakt niet uit. En ik, dat is DJ Lopro, en je luistert naar Break North op Oog Radio. Het is tijd om die playlist even met je door te gaan nemen. Er zitten hele fijne tunes tussen. De cirkelen maak ik stiekem door het aanzetten van de Snoop Dogg instrumenten ook rond. Want er zitten ook de artiest waarmee ik ben begonnen. Snoop Dogg met Step featuring Swiss Beatz is een brand new tune afgelopen vrijdag uitgekomen. Swiss Beatz, ken je natuurlijk als, die heeft zijn start-up gehad bij de Rough Riders als collectief. Daar heb ik het natuurlijk over DMX ook onder andere. Eve hoort daar ook zeker bij als grote exponent. Je hebt nog wel mensen als Dragon en ja, man. Deluxe ook tijden onder Rough Riders muziek uitgebracht. Heb ik het weer over Style Speed, Jadakiss en Chic Lutz. Sommige mensen kennen Swiss Beatz als de man van Alicia Keys. Sommigen kennen hem als Harvard graduate. Waarbij je dan als business owner een soort van gespecialiseerd traject kan volgen. Om zo ook inderdaad de boardroom te begrijpen. En dat zijn wel goede dingen, weet je wel. Want ik kan je wel aanraden eigenlijk om ooit eens in je leven toch die boardroom talk voor een deel te gaan beheersen. Het kan life-changing zijn in de zin van, als je de taal een beetje spreekt, dan kan je ook wel weer nieuwe kansen kan je ontplooien. Dat zijn die goede dingen. Dus ja, man, word toezichthouder. Doe dat ding. Kan gewoon. Kan altijd. In elk geval. En daarna ook uit Los Angeles, Tyga met Two Pops. Daarna ben ik in de West Coast blijven hangen met Peso, Don't Play It All, featuring The Game. En dat kan je vinden op het album Bastard Child. In mijn beleving bestaat dat eigenlijk niet. Ik snap het concept inderdaad dat een van de ouders er, toch een soort van tussenuit geknijpt. Of dat er binnen een gezin opeens iets gebeurt waardoor door een kind van een andere vader in een gezin komt. Whatever. Maar je kan een kind geen bastard child noemen, man. Zo werkt het gewoon niet. Kind is waardevol. Kind is onderdeel van onze gezamenlijke toekomst. Dus man, be careful with that. Zo, ik ben wel echt op de soort van preach stoel hier. Maar all good. And I just be met Death Wish 3. Featuring Havoc en GS Advance. En dat kun je vinden op de 50-pack. Daarna als laatste Burner met Tonta. Featuring Nava. Dat kun je vinden op Cartel Symphony. Hoop nieuwe albums altijd wel. Ik denk dat er zonder toverdrijf een stuk of laten we zeggen 80 hip-hop albums per week uitkomen die een soort van major inslag hebben. En misschien nog wel meer als je ze natuurlijk ook per land nog eens een keer gaat meerekenen. Damn. It's a lot of music to listen to. Dat is de achterkant van het programma om het te kunnen maken. Dat je dan inderdaad wel in die zin ook gewoon zorg dat je inderdaad die albums gewoon even doorakkert en daar de jammies weer te vinden om te gaan draaien. Dat is het leuke van radio maken. Gewoon lekker chillen. Kijken what's up. En dan op die manier inderdaad de wereld gewoon verblijden met je tunes. Even kijken hoor. Hoe ga ik dat nu doen? Weet je wat? Conway the Machine en DJ WooKid, die hebben gezamenlijk, hebben zij de mixtape I Heard You Paint Houses uitgebracht. En je gaat nu luisteren naar This Is Way hier bij Break North op Oog Radio met DJ Loco on the decks.
1: Yeah, I'm just warming up.
2: The machine.
1: But I got these niggas, I promise. Machine.

En als we het hele uur naderen, ja, dan zit het eerste uur van Breaknorfer ook bijna op. Maar nog niet helemaal. Want ik ga nog even de playlist met je delen. Te beginnen met Conway the Machine en DJ Woo Kid met This Is Way. Dat je kunt vinden op I Heard You Paint Houses mixtape. DJ Woo Kid ken je natuurlijk met zijn, vanuit zijn G-Unit verleden. Inmiddels is hij daar niet meer helemaal connected. Maar in die tijd maakte hij wel de legendarische mixtapes. Daarna Nick Grant met Every Day I Wake Up, produced bij AG Music. Dat kreeg het op het album Smile. Daarna Nems en Ron Brown. Ze hebben gezamenlijk een album gemaakt, I Should Boom You. En de tune die heet Here I Go, featuring Papoose. Lekkere New York shit in elk geval. En als laatste Rob 49 met How I'm Living. Nu heb je dan van een beeld bij hoe Rob 49 leeft. En de term What the Helly komt ook bij Rob 49 vandaan. Want die heeft een track, gelijknamige track, Out There. En ik kende die track eerder dan die meme die gaande was. Dus een bijzondere wereld, toch altijd wel social media. Hoe tracks ineens een hype kunnen worden. Gewoon vanwege grappige terminologie. En in elk geval, na het nieuws ben ik er gewoon weer met nog een uurtje hip-hop. Bij Breaknorfer hier op Ogen Radio. Voor nu tijd voor het nieuws, boodschappen en shit. Dus go get your drink, go get your snack of whatever. En ik ben er met een paar minuten weer, right?

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan, omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
4: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
3: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
6: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: Oog Radio.

Ja, sowieso. Maar welkom in het tweede uur van Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro. En nou, wat gaan ze met wel of geen vocals, instrumentals en dingen die eigenlijk verkeerd getagd zijn. Dat gebeurt ook als in je playlist. Dan is het nu toch wel gelukt om eventjes die vocalen weg te drukken. Kan ook een beetje toveren. Maar deze tune heb je sowieso wel vaker gehoord natuurlijk. Maar er zijn remixes van. Er is de Big Bronx remix en die is featuring Remy. Maar ik ga ze niet allemaal draaien natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk om toch eventjes weer de andere vocale versie te laten horen. Je hebt ook eentje voor de New York Knicks. Want die zijn natuurlijk nu in een strijd verwikkeld met de San Antonio Spurs voor het NBA kampioenschap. Basketballers weten dat het 2-1 voor New York staat. Er is natuurlijk een gunfactor richting New York. Omdat het volgens mij sinds de jaren 70 ongeveer is. 1972, denk ik, of zoiets. Whatever. Wel van lang geleden. Dat New York Knicks voor het laatste kampioen zijn geworden. Volgens mij nog met ene Phil Jackson, de legendarische coach van de Chicago Bulls. Maar ik doe dit uit het hoofd. Dus als die facts niet helemaal 100% daar zijn, dan you may shoot the messenger. Maar vandaar omdat het zo lang geleden is en natuurlijk New York wel een basketbalcultuur heeft. En ook eigenlijk heel veel mensen levert aan de NBA. Want Michael Jordan is ook geboren in New York. Dus onder andere, en ik kan heel veel NBA-spelers gaan oproepen die daar hun roots hebben liggen. Maar dat wordt een beetje een rare uitzending. Dus dat ga ik maar niet doen. Maar dat basketbal in New York met elkaar verweven zijn is natuurlijk ook wel, dat is wel een gegeven. En de laatste keer dat New York, de laatste keer was, wait a minute, nee, dat klopt niet. Maar in ieder geval een van de keren dat New York ook in de finale stond, is ook tegen de San Antonio Spurs geweest. Heel wat jaartjes terug, een beetje aan het begin van deze eeuw of zo, zo ongeveer. En in die tijd had San Antonio de titel in New York gepakt. Dus het is ook een sentiment van, hey, wait a minute, we got to get those Texans back. Dat is ook een ding. Dus dat is wel grappig genoeg voor dat sentiment leeft. En natuurlijk de San Antonio Spurs, een jong team. Volgens mij een deel onder de 23, een ander groot deel is onder de 26. Dus die lijst zit nog niet eens op een atletische hoogtepunt. En toch al in de NBA-finales. Het is wat sneller gekomen dan menigeen verwacht had. En dat maakt deze serie heel interessant. Ook omdat daar natuurlijk de alien speelt. Oftewel Victor Wembanyama. De Fransman van 2,25. Die af en toe doet alsof hij shooting guard is. Oftewel goed kan schieten. Normaal gesproken is de combinatie goed schieten en lange mensen. Echt lange mensen heb ik het dan over. Die 2,20 plus categorie is niet altijd een gegeven. Eerst die dat deed was trouwens Manute Bol, onze legendarische Soedanees die helaas al overleden is, maar die ook een basketballende zoon heeft. Ja, en later natuurlijk Kristaps Porzingis, die ook liet zien dat je gewoon als 220 persoon ook gewoon drietjes kunt schieten, drie punten. Oftewel achter die lijn die op 7,25 meter van de basket is in Amerika. In Nederland en Europa is het 6,75 meter, zo uit mijn hoofd. Dan heb je in ieder geval een beeld met wat voor boogje die bal eigenlijk door zo'n ring moet gaan laten gooien. Ze wel lachen, man. Ik kan gewoon 150 jaar praten over basketball shit aan de hand van tunes. Want ik was niet helemaal klaar met die remix sessie van French Montana en Max B. Want er is ook eentje met Ty Dolla $ign. Een van de getalenteerde vocalisten. En dat niet alleen. Die man die kan zo'n beetje elk instrument spelen wat out there is. Want hij is thuis opgegroeid met veel instrumenten. En zijn pa heeft gewoon gezegd, yo man, enjoy man, ga gewoon lekker spelen. En dat is vruchtbaar gebleken, want Ty Dolla $ign is gewoon een succesvolle artiest. Met een hele dope filosofie ook. Een dope filosofie waarom DJ Mustard was altijd plaat aan het draaien. En op het duur had Ty Dolla $ign zoiets van, hey man, ik geef je gewoon mijn sample pack. En Mustard zoiets van, really? En Ty Dolla $ign had zoiets van, ja man, really? Jij gaat toch andere dingen maken dan ik hiermee. Dus ik gun je dit. En ja man. DJ Mustard hitfabriek natuurlijk, Not Like Us, is het recentere wapenfeit natuurlijk die eigenlijk wel big is gegaan. Maar ook in 2015 was het eigenlijk gewoon de DJ Mustard mixtape die aan het draaien was in discotheek. Omdat zo'n beetje elke tune die gewoon popping was van DJ Mustard zijn hand kwam Mustard on the beat.
Nu heb ik best wel heel veel geluld eigenlijk over Ever Since You Left Me. En nu ga je er gewoon ook maar naar luisteren. French Montana en Max B met... met die tune Since You Ever Left Me. Featuring Ty Dolla $ign hier bij Break North op Oog Radio. En ja, maar ook de mensen die fans zijn van de Casey in the Sunshine Band kunnen hun hart hierin ophalen. En Memories. Je mag ook discussiëren, man. Wat vind je? De Casey-versie de doopste? Of vind je dit ook doop? Voor mij is alles om het even, maar ik vind beide doop. Right?

wel van het goed onder controle had. En die hebben het later ook aan BDP geleerd. Dus en BDP, daar heb ik het natuurlijk over de groep van KRS-One. Oké, maar nu ga ik wel weer terug naar de playlist. Even kijken hoor. En die is best wel extended. Voor mij heb ik best wel lang doorgedraaid. Maar dat maakt niet uit. French Montana en Max B. Met Ever Since You Left Me. Via Tijdolle. Featuring Tijdolle zijn. Daarna Young Felix met Hola Mami. Featuring Bartosso en Yo Silvio. Daarna Sauce Walker met Baby Mama Drama. Daar hebben we helemaal geen zin in, man. Daarna P-Nice met The President. Dat kun je vinden op You Know. En ja, maar ik vind die oldschool invloed altijd wel dope. Ik kan duidelijk horen dat hier de invloed kwam. Toch wel van, My 6-4. Natuurlijk, Mike Jones tune. Maar nog daarvoor heb ik het eigenlijk ook over Eazy-E natuurlijk. Dus ja, man. Zo zie je maar weer dat muziek altijd wel voortleeft. Op de een of andere manier. Daarna, iets dichter bij eigen huis. De Pax, altijd een, iemand die dope remixes maakt. Al jarenlang ook gewoon hip-hop DJ is natuurlijk afkomstig uit de omgeving Apeldoorn. En altijd gewoon lekkere beats maken. Nu heeft hij Adriana Evans de Pax Vibe Mix gegeven. Reality heet die tune. Kan je vinden op het gelijknamige album van Adriana Evans in de originele versie. Maar deze is ook zeer de moeite waard. Daarom had ik zoiets van, ja man, ik moet hem even wat liefde geven natuurlijk. En sowieso, heb je een dope beat nodig in een soort van soulful jasje? Tik gewoon even de Pax aan en zeg van, yo man, ik dik wat je maakt, laten we samen gaan werken. Dat kan altijd. Na 38 Spash met Renovations. En dat kun je vinden op het album 8 Shots. En 38 Spash is natuurlijk de zoon van Cool, de legendarische rapper Cool G-Rap. Daarna John Brown, de rapper en de Beatminers. De laatste, dat is een producers duo. Evil D en Mr. Wall, die onder de vlag van de Bootcamp Click furore hebben gemaakt in de early en mid-90s. Of wel late-90s trouwens. Waxing in Mecca, featuring Smith en Wesson. En als je het dan over Bootcamp Click hebt, Smith en Wesson is lid van de Bootcamp Click. En met de Bootcamp Click bedoel ik dan ook natuurlijk Black Moon, OGC, Helter Skelter. Sean P, rest in peace. In elk geval hebben John Brown, de rapper en de Beatminers gezamenlijk een heel dope album uitgebracht. Gelijknamig toevallig Waxin' in Mecca. Waar gewoon hele lekkere tunes op staan. En de Beatminers gewoon met hun vintage producing stijl. Altijd goed, man. Daarna ook iemand die al sinds de mid-90s muziek maakt. Shabam Sadiq. Eerder Philip Rockers Records. En ja, nu, zo nu en dan, her en der, gewoon shit uitbrengend. Don't Get Jammed. En dat heeft hij samen uitgebracht met SK. En dat kun je vinden op het album Outside the Lanes. Daarna de artiest met de dope naam Polyester the Saint. Met Never I Quit, West Coast shit. Fatty on My Plate, zo heet het album. En de laatste tune is van Freddie Gibbs met Brick Fees. Ja, kan ik me voorstellen dat je denkt van wat slaat dat nou weer op? Een baksteen. Vergoeding. Dan denk je van ja, maar als ik naar een bouwmarkt ga om een baksteen te kopen, dat gaat me toch niks opleveren. Maar natuurlijk bedoelt Freddie Gibbs die bricks vol met cocaïne. Je weet er was soms ook schepen met van worden onderschept en shit. En één brick is behoorlijk wat waard ook. En een brick moet je dan zien als eigenlijk gewoon poeder verpakt in heel stevig plakband, waardoor het baksteenformaat krijgt. Zodat je net als gewone bakstenen kunt stapelen. Voor de rest weet ik er niet echt heel veel vanaf, want ik zit niet in die branche. Maar iedereen die hip-hop luistert, die weet op het duur wel wat een brick is. Kom ik weer terug bij basketbal. Als je daar een bricklayer bent, dan heb je echt een probleem, man. Dan heb je houten handen, kun je niet schieten. Oftewel bakstenen gooien naar de basket. Dan moet je het zo zien, je hebt die basket. Je gooit wel, maar je gooit het ding met 100 km per uur tegen die ring aan of tegen het bord of weet ik wat. Het ding stuit het alle kanten op. Je techniek ziet eruit als gewoon houten klaas, alles zeg maar. Dan ben je wel een bricklayer. En dat is niet heel complimenteus. Dan moet je hopen dat je voor de rest

andere skills hebt, maar ga gewoon niet meer schieten als je een bricklayer bent. Dat is dan het advies. Zie je maar weer dat een brick gewoon compleet verschillende betekenissen heeft. Voor de ene is het omzet, voor de andere is het iets dat je niet wil zijn. In elk geval heeft Freddie Gibbs het album You Only Die Once uitgebracht. En er is nu een deluxe version van. En dat is natuurlijk Worth Celebrating. Dat zijn die dope dingen. Of wat heb je een paar extra tunes waar je van kan genieten? Even kijken hoor. Heb ik nog iets? Ja, sowieso heb ik nog wel iets. Mano en MRG hebben samen de tune Feeling Good Today uitgebracht. En ik hoop dat het voor jou ook geldt. Sowieso hier wel, man. Je gaat nu nog luisteren naar Mano en MRG met Feeling Good Today. Je bent Break North op Oog Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

What You Like gaat zometeen nog een heerlijk uurtje hip-hop verzorgen hier op Ogen Radio. Dus ja man, toch even snel de playlist. Te beginnen met Maino en MRG met Feeling Good Today. De koperklutjes voor jou geld, man. Daarna Future en Tyler met Game Time. Dat is afkomstig van de FIFA 2026 World Cup soundtrack. Te veel artiesten om op te noemen, maar het zijn allemaal wel high-profile artiesten die een soort van catchy tunes hebben gemaakt. Veel poppotentie. Soms een rauw randje, maar over het algemeen vrij poppy natuurlijk. Want dat moet wel binnen de richtlijnen van de FIFA passen. Zo gaan die dingen. Maar ik had wel zoiets van, ben je nou van op de hoogte, kun je dingen gaan uitzoeken. Daarna Lam Rudy met New Route featuring Trap Dicky. Dat kun je vinden op Chestnut Checkers 2 in de deluxe version. Daarna Aya Nakamura met Sexy Nana. Van het gelijknamige album. Daarna G Urbo met Turk. En de laatste tune die is van Rome Street met Cocaine Coltrane. Dikke tune. Sowieso wil ik je bedanken voor het luisteren naar Break North op Oog Radio. Shout out Mr. Nums en veel plezier bij Do What You Like.

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
4: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
3: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Do What You Like.
1: Zijn naam is Lucas Gallies.
0: En mijn naam is Cyril Visser. Nee, grapje. Zijn naam is Cyril Visser. En was ik maar Cyril Visser. Want Cyril Visser heeft weer hele vette muziek mee. Cyril, waar zijn we mee begonnen?
1: We zijn begonnen met I Am in Marseille. We eindigen vanavond ook in Marseille. Maar dan met een instrumentaaltje. Maar daar zeg ik eigenlijk alweer te veel mee. En dan I Am L'Enfer met E-A-S-T, oftewel East, die dood is. En Fab, die niet meer rapt, helaas. En daarna hebben we geluisterd naar nogmaals East, wat zijn, op zijn eerste album zou komen, maar hij overleed dus met La Clica.
0: Doop.
1: Dus.
0: Heb jij nog eentje?
1: Zeker. Oké, interessant. Tuurlijk. Ik heb er nog drie.
0: Wat gaan we doen?
1: We gaan naar Brest. We gaan naar een uithoek. Die ligt daar voor je. Bovenop. Ik breng hem. Ja. Ik heb alleen even. Ja, precies. Brest is, was mijn 50ste gemeente van Frankrijk. Was ik blij mee. Lekker een uithoek. Dus dat voelt goed. Nummertje 8, alsjeblieft. Van Olympique Flow. En het nummer heet Tini Netti. Natuurlijk. Logisch, toch? Dit is Do What You Like. Geniet ervan. We zijn nog niet weg. Blijf luisteren.

0: Ja, we zijn weer terug. We begonnen het blokje beton met FX en Technophobe. Daarna hoorde je K-Skills met Nonstop featuring Dr. Beckett en Elemental. Daarna hoorde je Pete Rock en Deda met Can't Wait. Daarna hoorde je Repeat 23 met Mono Dimension. Of het album Mono Dimension en de track Wake Up. We gingen daarna naar Trends of Culture met Lavish Lifestyle. Daarna hoorde je Manipulated Minds, Itemi, Estland. Zoals we dat net hebben opgezocht. Op dit moment hoor je Bones the Beathead met Nighthawks. En als laatste gaan we luisteren naar MC Boombap en After the Rain.
1: Vet man. Ik stel voor dat jij nu ook nog eentje doet.
0: Dat komt op dit moment absoluut goed uit. Er komt namelijk nog een MC Boombap After the Rain.
1: Blijf genieten, dit is het doeltje lijkt.
0: Let's go!

0: Adisio, Rap 101. Nog even duidelijk maken wat we hier niet tolereren.
1: Wacky shit.
0: Absolutely.
1: Gasoline hebben we nog naar geluisterd. 10 minuten, 12 minuten geleden met Danger Zone. Dat is Parijs. En we hebben geluisterd daarna naar Troublemakers van het album Doubts and Convictions. Check die shit out. Black City. Dit was hem.
0: Absoluut. Deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende week hopelijk weer. Geniet nog even. Fijne avond verder. Later.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10 tot 20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: Yes. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de